0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot 600 euro voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zit comfort. Ga lekker zitten.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zit comfort. Ga lekker zitten.
3: Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.
4: Radio Gelderland. Ciao tutti. Buongiorno. Daar zijn we weer.

0: Nou, dat was wel een serieuze zweetnacht hoor. Maar we zijn er. Flesje drinken bij de hand, ventilator staat aan. En we hebben alleen maar verkoelende muziek. Want het wordt vandaag uitzonderlijk heet. In Gelderland stijgt de temperatuur op veel plaatsen naar 38 graden. Lokaal is zelfs 39 mogelijk. Dat zijn temperaturen die we in juni nog niet eerder hebben meegemaakt. Dus zoek dus regelmatig de schaduw op en drink voldoende water. De zon schijnt het grootste deel van de dag volop. Later vanmiddag verschijnt er meer bewolking. Vanavond lokaal is een onweersbui niet helemaal uit te sluiten. En ook morgen wordt het nog tropisch heet met 33 tot 37 graden. En morgen kan het gevoelsmatig trouwens nog bijna warmer voelen dan vandaag. Dat zeg ik je maar even bij. Later op de dag kunnen op grote schaal stevige onweersbuien ontstaan morgen. Dan een greep uit het nieuws van vanochtend en dat wat er op de voorpagina staat van deze vrijdagochtendkranten. Trouw opent met de hitte uiteraard. Voor het eerst in de geschiedenis geldt in 8 provincies code rood, ook bij ons in Gelderland. Scholen houden de deuren dicht, pretparken zoals Walibi die gaan niet open, rechtszaken worden uitgesteld, de NS laat minder treinen rijden. In de zorg gaat het werk gewoon door, maar er worden wel ijsjes uitgedeeld en roosters waar het kan aangepast. De Telegraaf pakt groots uit met code rood over de hele voorpagina. Premier Jette deelde gisteren alvast ijsjes uit in een Haags woonzorgcentrum. Verder meldt de krant dat de coalitie steeds nadrukkelijker naar links kijkt om de begroting erdoor te krijgen, omdat de BBB-fractie in de Eerste Kamer te onvoorspelbaar is geworden. En op Texel is voor het eerst een Aziatische hoornaar gevangen, een bedreiging voor bijen en andere bestuivers. De Gelderlander en het AD openen ook met code rood. Veel scholen in de regio blijven vandaag dicht. Evenementen zijn afgelast en Vitens roept op zuinig te zijn met drinkwater, omdat het verbruik woensdag al op het hoogste niveau van het jaar zat. Nijmegen stelt gebouwen met airco extra open voor mensen die het thuis te warm krijgen. En met al die hitte is het water natuurlijk heel aantrekkelijk, maar net zo gevaarlijk. Gisteren ging het op meerdere plekken in het land vreselijk mis in het water. 3 zwemmers kwamen om het leven, onder wie een 21-jarige man die bij Nijmegen van een brug sprong. Bij Middelaar werd een zwemmer geraakt door een boot. De verleiding is groot bij deze hitte, maar zwemmen in de rivier is levensgevaarlijk, waarschuwt Rijkswaterstaat.
1: Ik weet niet wat er onder water ligt. De afstand van oppervlaktewater tot de bodem is niet zichtbaar. Kijk, als je dit schip nu ziet, dat is een vrij groot schip. Op het moment dat hij voorbij komt, dan trekt hij het water uit het kripvak naar hem toe. En uiteindelijk komt het water wel weer terug. Maar op het moment dat je meegetrokken wordt door die stroming en je komt te ver in de rivier of de onderstroming, dan word je of onder water gezogen. En als je geluk hebt, blijf je boven.
2: Hier zwem je niet tegenin?
1: Hier zwemmen wij niet tegenin. Nee.
3: We springen van de brug af. Sommige van 14 meter hoog.
4: Als je gaat zwemmen in de IJssel, tot hoe ver ga je het water in?
5: Nou, niet zo ver. Gewoon tussen de kribben. Ik heb gehoord dat er een sterke stroming staat, dus houd het veilig.
4: En van een brug springen?
5: Nou, hier niet. Hier staat de sterke stroming, maar gewoon op stil water dan kan het wel.
6: We gaan er wel gewoon in, maar niet tot aan het midden of naar de overkant. Gewoon hier vooraan en dan is het wel prima. En als ik wat stroming voel, dan zwem ik weer terug.
0: Het Financieel Dagblad meldt vanochtend dat Nederlanders steeds minder geven aan goede doelen. Totaalbedrag is ruim 5,5 miljard, maar als deel van het nationaal inkomen is het nog nooit zo laag geweest. De generatie die het meest gaf sterft langzaam uit en jongeren doen liever vrijwilligerswerk dan dat ze geld overmaken. En Oranje, ja, die had ik bijna vergeten. Vannacht van Tunesië gewonnen op het WK voetbal 3-1. Na amper 2 minuten stond het al 1-0 door een eigen doelpunt van Tunesië. Daarmee was het snelste WK-goal van Oranje sinds de legendarische penalty van Neeskens in de WK-finale van 74. Alleen dit doelpunt maakten we dan dus zelf niet. Brobby en Van Hekken maakten de andere goals. Maar bondscoach Koeman blijft toch best kritisch.
7: Dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat. Dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
0: Ja, Oranje is nu groepswinnaar en speelt in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. En wat is dan de begintijd van de wedstrijd? Het was vannacht 1 uur.

Dinsdag 3 uur. Dinsdagochtend vroeg dus 3 uur. Ik kan gewoon voetbal kijken voordat ik de ochtendshow ga doen.

0: Almachtig, doe eens rustig. Is eigenlijk dat de artiesten zoals de Beatles zich dan druk kunnen maken. Zodat wij het rustig aan kunnen doen vandaag.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Long Tall Sally was dat. 19 minuten over dus. Ik heb een intro voor je. Luister eens even goed.
1: Een goed begin.
0: Juist. Begint dit te zingen, dan stop ik. Maar welke plaat is dit? Wie begint daar te zingen? Dus de titel en de artiest zoek ik. En die plaat wil ik graag draaien zometeen, maar dan moet die wel geraden worden.
1: Een goed begin.
0: Ja. Enig idee? Titel en de artiest heb ik van je nodig. frank@gld.nl of een appje.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier. Doei!

0: hier.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
2: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Lievelde is het 20 graden, in Nijmegen 21,9 op dit moment. Vandaag verloopt uitzonderlijkheid. Temperaturen die nog niet eerder voorgekomen zijn in juni in Gelderland oplopen naar 38, lokaal 39. Zorg ervoor dat je regelmatig de schaduw opzoekt. Drink voldoende. In de loop van vanmiddag neemt de bewolking toe. En vanavond is het zeer lokaal mogelijk dat er een onweersbui plaatsvindt. Twee voetbalfans hebben vannacht in Arnhem een auto in een sloot ontdekt. De bestuurder was al verdwenen toen de hulpdiensten arriveerden. De politie onderzoekt hoe de auto in het water terecht kwam en wie er achter het stuur zat. Epe heeft een nieuwe coalitie van 5 partijen zonder Forum voor Democratie, die ondanks dat die partij daar de verkiezingen heeft gewonnen. De nieuwe coalitie wil onder meer sneller woningen bouwen en duidelijke afspraken maken met het COA over de opvang van asielzoekers. Verkeersinformatie even checken. Is er al iets aan de hand op de weg? Nee. Dus die pingel heb ik ook niet nodig. We gaan door.
7: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Besliep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: The Edgar Winter Group en Free Ride op Radio Gelderland. 6:55. Goedemorgen. Gisteravond laat waren er nog genoeg mensen op pad om even af te koelen voor de plaknacht begon. Veel mensen maakten nog even een ommetje om de wind door het lijf te laten waaien. Want die was er gisteravond opeens. Die wind was lekker hoor. Slapen ging het anders toch niet worden, was het idee. We kwamen die mensen tegen. We vroegen ze hoe denken ze die nacht, de afgelopen nacht, dus door te gaan komen. Er kwamen behoorlijk wat creatieve tips voorbij trouwens.
1: Nog even lekker later op pad.
2: Afkoelen, ja, ja. Zeker. Ja, ja.
1: Was dat nodig om af te koelen?
2: Bloed heet daarboven. Hè? Geen airco. Dat is heel ouderwets nog. En even nog de wind door het lijf laten lopen. Zodat je fatsoenlijk kunt slapen. Ja. Als normaal mens. Ja. Ja, het is nooit goed, weet je. Je wil geen regen, maar als dan de zon schijnt en het is gelijk 33 graden. Dat is dan ook weer niet goed, weet je.
1: Het wordt vannacht natuurlijk ook een ontzettend warme nacht. Echt een plaknacht. Ja. Ja, hoe komt u daar dan doorheen? U zegt al, het is al best wel plakkerig bij mij boven. Hoe doet u dat?
2: Slaappil. Dat helpt altijd, ja.
1: Wat zou u voor mensen voor tips willen geven om inderdaad zo'n nacht een beetje door te komen? Is dat inderdaad de raampjes open vooral? Of heeft u nog andere tips?
2: Ramen tegen elkaar open s'nachts. Zodat het de wind is. Eerder genoemd een slaappil. En wat nog meer, ja.
1: Ijsblokjes pakken misschien.
2: Ja, ik heb gelezen. Mensen die gooien dan hun dekbed in de vriezer. En halen die dan s'nachts eruit, ja. Ik heb dat uit Spanje geleerd. Uit Madrid, waar het ook onnoemelijk heet is in de zomer natuurlijk. En veel van die Madrilenen die gooien dan een dekbed overdag in de vriezer. En s'nachts halen ze dat eruit en kunnen ze koel liggen. En dat is wel een interessante tip.
3: Het is warm, maar het waait er lekker bij, dus het is goed te doen.
1: Ja. U gaat straks naar huis, zei u net. In uw woning zal het ook wel lekker warm zijn.
3: Klopt, ja. Ja. Maar dus het is zomer, dus dat hoort erbij. Ja. Raampje open vannacht en dan is morgen goed te doen.
1: Ja, want hoe vertoeft u dan thuis? Want is dat inderdaad alle ramen open? Of heeft u een airco bijvoorbeeld?
3: Nee, ik heb geen airco. Ik zet 's avonds alle ramen open. Ja. 's ochtends is het weer redelijk afgekoeld, gaat alles weer dicht. Ja. En dan 's avonds hetzelfde liedje, tot het weer volgende week weer lekker weer is. Ja.
1: En nog even lekker later op de avond ook nog eventjes een wandeling doen.
3: Precies, ja. Wat willen mensen meer?
1: Ja. Ja. Wat zou u de mensen voor tip willen geven om toch zo'n warme nacht door te komen?
3: Nou ja, je eigenlijk niet te druk maken, denk ik. Ja. En gewoon rustig gaan liggen en dan volgende week is het weer normaal.
0: Ja, zo is dat. Gewoon niet te druk maken. Plaknachttips dus voor de avond. Ik hoop dat iedereen die nu luistert er goed doorheen is gekomen. Ik zat net te luisteren naar die Edgar Winter Group. En dus kwam ik een beetje in die sfeer, in die contraien. En toen las ik het bericht vanochtend. David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears, is overleden. Hij is 84 jaar geworden. Hij scoorde met die band Blood, Sweat and Tears wereldhits zoals You've Made Me So Very Happy. Ze traden op tijdens Woodstock. In 1970 waren ze de eerste rockband die achter het ijzeren gordijn speelde. Dat is al een band met het verleden. Het is niet bekend waar David aan is overleden. Een andere hit van Blood, Sweat and Tears, die heb ik eigenlijk wel zin om even te gaan draaien. Spinning Wheel.

0: Blood, Sweat and Tears. David Clayton Thomas is er dus niet meer. Spinning Wheel was dat. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, laten we de dag goed beginnen. En dat is gelukt met het intro raden van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: En hoewel ik hem daar gelijk afkapte, wist Hans Visser me wel te herkennen. Evert Wezinkoff ook. Gerrit vanuit Friesland zelfs zegt, nee, dat is Eddie Rabbit. Driving My Life Away. Of Henk Wijngaard. Ik moet nog jaren mee. Hetzelfde nummer.

0: Lekkere country muziek van Eddie Rabbit, Driven My Life Away.
1: Goed begin, dit is het halve werk. Eddie Rabbit met Driving My Life Away.

0: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk op Radio Gelderland.
1: Birds flying high.
2: Nou, die is niet leuk.
1: You know how I feel.
2: Die is heel leuk.
1: Sun in the sky.
2: Ja, dat is het eerste wat ik dan denk.

0: hij voelt zich lekker, maar hij houdt zich dan ook redelijk rustig. Michael Bublé in Feeling Good.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou, Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Vlak voordat ik naar bed ging, en dat was redelijk op tijd gisteravond, was ik eventjes buiten. En het viel me op dat het echt behoorlijk aan het waaien was in de stad Arnhem.
2: Ja, er
0: en vanochtend toen ik je naartoe fietste, ook echt best wel een windje. Echt wel lekker eigenlijk.
2: Ja, heerlijk. Gisteren kwam je uit het noorden. En daardoor waren de temperatuurverschillen tussen Noord- en Zuid-Nederland echt behoorlijk groot. Op de Waddeneilanden steeg de temperatuur gisteravond naar 20, 21 graden. Terwijl het in het zuiden, waaronder ook in Gelderland, tropisch heet was met 30 tot 35 graden. En die wind die zorgde inderdaad voor enige verkoeling gisteren.
0: Ja, ja. Dat gaat vandaag natuurlijk snel voorbij, want het, we hebben het de hele week erover. Het wordt vandaag de warmste dag op de thermometers.
2: Ja.
0: Hoe snel gaat het omhoog? Wat is het nu?
2: Ja, het is wel wat minder warm dan gisteren, opvallend genoeg. We hebben ook een hele warme nacht achter de rug, maar die was iets minder warm en broeierig dan voorgaande nachten. Momenteel is het 21,5 graad in Arnhem en in Nijmegen. Maar met heel veel zonneschijn erbij gaat de temperatuur in een heel rap tempo omhoog. En ik denk dat we rond een uurtje of 10, half 11, misschien 11 uur de eerste tropische waarde in de provincie kunnen noteren van 30 graden of meer. En aan het eind van de dag hebben we dan echt zeer extreme waarden tussen de 38, misschien lokaal zelfs 39 graden. En dat zijn temperaturen die gemeten worden op de officiële stations van het KNMI. En die staan meestal in open gebieden zoals weilanden. Maar in stedelijke gebieden zoals Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, daar kan het nog een aantal graden heter zijn vandaag.
0: Ja, en je had gisteren, had ik jou ook als weerman. En toen zei je van, er zijn een beetje verschillende modellen. Je hebt een model wat richting die 40 gaat. Je hebt ook een model waar al eerder het weer wat verandert qua wind en zo.
2: Inderdaad, ja. Ja, het is nog steeds een beetje een dubbeltje op zijn kant. Het all-time hitterecord staat op 40,7 graden in Gilsrijen. Ja, dat denk ik niet dat we dat vanmiddag gaan halen. Maar we komen wel in de buurt van de 40 graden. Ik moet er wel bij zeggen dat het nog steeds een beetje afhangt van de windrichting. Want momenteel waait hij vanaf een heel warm continent. En daar komt die hele hete lucht ook vandaan. Maar in de loop van de middag draait de wind uiteindelijk van zuid naar west. Ja, en als hij over een relatief koud Noordzeeoppervlak waait, dan komt er wat koelere lucht onze kant op. Dus dat zal iets temperen, voor tempering van de temperatuur gaan zorgen, denk ik.
0: Oké. Hey, en het is dus niet de heetste nacht ever geworden?
2: Nee, dat komt misschien komende nacht. Want dan verwacht ik opnieuw temperaturen van 22 of 23 graden. Het is wel iets minder warm geweest afgelopen nacht dan voorgaande nachten. Maar nog steeds met 21, 22 graden natuurlijk heel zwoel.
0: Ja. En nou bespraken we gisteren al even dat dan de dag van morgen, die zaterdag, dat die weliswaar op de thermometer minder heet uitvalt. Nog steeds behoorlijk warm is. Maar dat die wel warmer kan gaan voelen.
2: Inderdaad, ja, en dat heeft alles te maken met de luchtvochtigheid. We zien al dat het vanavond wat vochtiger wordt door die wind vanuit het westen. En morgen hebben we dan een luchtvochtigheid van pak een beetje 60-70% in Gelderland. En daarnaast is het ook nog eens behoorlijk zonnig, wat wolkenvelden. En de temperatuur schiet als het ware opnieuw omhoog naar 35 of 36 graden. Er staat morgen ook niet al te veel wind uit het zuidoosten. Ja, die combinatie met heel veel zonneschijn, hoge temperaturen en die broeierige hitte maakt het natuurlijk ontzettend broeierig met een hoge gevoelstemperatuur.
0: Ja. Wanneer is die warmte echt een beetje aan het verdwijnen, denk je?
2: Ja, ik denk pas volgende week. Want ook zondag hebben we nog een hete dag voor de boeg. Wel iets minder extreem dan vandaag en op zaterdag met 28 tot 30 graden. Maar ook dan is het broeierig, ontstaat er een grotere kans op regen- of onweersbuien die later op de zondag de ergste hit wel gaan verdrijven. En maandag is het dan afgekoeld naar een graadje of 25. Veel ruimte voor de zon. En halverwege volgende week zet de temperatuur een verdere daling in naar 23 of 24 graden. Maar dat is allemaal zeer aangenaam.
0: Oh, daar ben ik wel ontzettend aan toe trouwens. Maar
2: ik ook.
0: Ik ben een beetje een zeur. Floris, dankjewel.
2: Graag gedaan. Tot straks.
0: Tot over een uurtje.
2: Doei.
0: En zometeen ook een nieuw platenlicht, hè, na 7, hè?

0: Spakenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
6: Dumfries scherpe voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
5: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
7: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
5: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, geen files.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Nou, dat was een serieuze zweetnacht, toch? Maar we zijn er. We hebben een flesje drinken bij de hand. De ventilator staat hier aan en we hebben alleen maar verkoelende muziek meegenomen. Het wordt vandaag namelijk uitzonderlijk heet. In Gelderland stijgt de temperatuur op veel plekken naar 38. Lokaal 39 is mogelijk. Dat zijn temperaturen die we nog niet eerder in juni hebben gehad. Dus zoek de schaduw op en drink voldoende water. De zon schijnt het grootste gedeelte van deze dag volop. Later uitzonderlijk heet. In Gelderland stijgt de temperatuur op veel plekken naar 38. Lokaal 39 is mogelijk. Dat zijn temperaturen die we nog niet eerder in juni hebben gehad. Dus zoek de schaduw op en drink voldoende water. De zon schijnt het grootste gedeelte van deze dag volop. Later vanmiddag verschijnt er wat bewolking. En vanavond is een lokale onweersbui niet helemaal uit te sluiten. Ook morgen.

0: op de voorpagina's van de kranten staat. Trouw, Telegraaf, Gelderlander, het AD. Het gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde. Code rood. Voor het eerst in de geschiedenis, ja, dat is nieuws, vanwege de extreme hitte. Scholen gaan dicht, pretparken zijn dicht, rechtszaken worden uitgesteld, er rijden minder treinen. Onze premier Jette deelde gisteren alvast ijsjes uit in een woonzorgcentrum. Het NRC en het Nederlands Dagblad die schrijven allebei over de zware aardbeving in Venezuela. Nederland stuurt een reddingsteam en trekt daar 2 miljoen euro voor uit. Ook in de gevangenis in Vught is het warm en daarom mochten de gevangenen het huis van bewaring daaruit. Ze werden niet vrijgelaten, maar overgeplaatst naar de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Daar zitten ze nu in een leegstaande afdeling. Betekent wel wat voor de cipiers. Die wonen in de buurt van Vught en moeten dus nu voor hun werk iedere dag op en neer naar Alphen. Neurowetenschapper Karen Roelofs van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de Spinoza-premie gewonnen. De belangrijkste wetenschapsprijs van het land. Ze krijgt er 1,5 miljoen euro bij voor haar onderzoek naar stress. Roelofs liet zien dat even bevriezen in een spannend moment geen zwakte is, maar juist je hersenen de kans geeft om razendsnel de beste beslissing te nemen. De politie traint er inmiddels al mee met een speciale VR-game. Roelofs wil het geld nu gebruiken voor onderzoek naar betere behandeling van angststoornissen. Goed nieuws voor ruim 500.000 mensen in de verpleeg- en thuiszorg. Zij krijgen er de komende 2 jaar ruim 7% loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden. Daarnaast gaat de reiskostenvergoeding omhoog. En er zijn afspraken gemaakt over werkdruk en veiligheid. Nou, dat hitteprotocol, dat geldt al heel wat dagen. Daarin staat dat we goed voor onze kwetsbare medemensen moeten zorgen. Maar we moeten natuurlijk ook letten op de dieren. Dat werd onder andere gedaan op deze school.
1: Nou, wat we vandaag gaan doen is natuurlijk de dieren eten geven, de brokjes, de hooi. Wat heel belangrijk is vandaag, omdat het zo warm is, is dat we goed alle drinkbakken goed schoonmaken. Echt even ijskoud water uit de kraan erin doen. Echt tot de rand toe gevuld.
2: Kinderen verzorgen dieren op hun school. Met deze hitte zijn er extra veel klusjes om de dieren een beetje koel te houden.
3: Het is natuurlijk heel warm in de zon. Dus met hun vacht ook is dat heel warm.
4: Nou, we hebben net binnen hebben we de waterbak verschoond met een afwasborstel.
5: Nou, wij hebben net de modderbak meer water in gedaan, want dan kunnen ze lekker in rollen en lekker nat worden.
2: De dierenbescherming heeft tips om dieren te helpen.
6: Laat 's ochtends je hond uit en 's avonds laat. Hou ze zo rustig mogelijk. Zorg dat er altijd schaduw is. Water overal in de buurt te hebben. Bij honden zorg dan vooral dat je aan de onderkant koelt, dus buik en de poten. En niet als je denkt dat je hond het super warm heeft, een koude deken eroverheen gooien, dat is gevaarlijk. En let gewoon heel goed op je eigen huisdier.
2: De kinderen hier hebben zelf ook al allerlei slimme dingen bedacht.
7: Bij de konijnen liggen er ook flessen met ijs erin, dat ze daar lekker tegenaan kunnen liggen, dat het lekker koud en verkoeling. En er staat natuurlijk daar ook gewoon een ventilator, dat het een beetje koud wordt.

0: Een plaat die niet kan ontbreken op zo'n warme dag. Gabriel Reels en Broad Daylight. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. Airco-technicus Harold heeft het deze dagen maar al te druk. En ook warm natuurlijk. Hij begon vanochtend om 6:30 alweer. Hij staat inmiddels doorweekt van het zweet te werken in de hal van een woning. Airco's installeren. Dit soort dagen betekent voor hem ovenuren draaien.
1: In de hal van een woning tref ik Harold Boot aan. Ik zie nu de achterkant van zijn rug. Vrij nat. De voorkant ook. Doorweekt zie ik. Wat bent u aan het doen?
2: Ja, ik ben een binnenunit van een airco aan het monteren.
1: Waarom doet u dat met dit weer?
2: Ja, dat is gewoon opdracht van de werkgever. We doen het een jaar rond. Maar ja, we proberen wel de werkzaamheden een beetje zo te doen dat we buiten 's ochtends doen en binnen 's middags. Dat je een klein beetje probeert schaduw op te zoeken.
1: En hoe lukt dat vandaag?
2: Ik hoop een kortere werkdag te maken. Maar er zijn weer al storingen bijgekomen. Dus als ik hier klaar ben, mag ik weer storingen gaan rijden.
1: U bent eerder begonnen vandaag, geloof ik, om ook eerder te kunnen stoppen.
2: Ja, we zijn gewoon vroeg begonnen. Vanochtend 6:30 ben ik op de zaak gestart. Spulletjes opgezocht. Ik wist dat er nog storingen kwamen. Dus daar heb ik ook nog spulletjes voor meegenomen. En ja, als ik hier klaar ben, dan ga ik nog naar 2 adressen.
1: Allemaal airco's ophangen dus. En u maar eens weten.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, dat hoort erbij om deze tijd van het jaar.
1: Ja, hoe voelt dat dan? Dat al die mensen er straks cool bij zitten en u hier doorweekt in de hal staat?
2: Ja, je bent het gewend. Het is je werk. En je probeert er wat op aan te passen. En je rustmomenten te pakken tussendoor. En veel te drinken.
1: En merkt u nou ook dat meer mensen een airco willen?
2: Ja, je gaat het wel steeds meer zien. Dat er steeds meer huishoudens, of het met de klimaatverandering te maken heeft, weet ik niet. Maar ook voor een stukje energie om in de winter daarmee te verwarmen. Met stroom van de zonnepanelen en meer comfort en betere nachtrust.
1: Heeft u er zelf ook een?
2: Ik heb er 6 hangen.
1: Dus u komt niks tekort?
2: Bij ons is het heerlijk koel in de woning. Wij slapen lekker, gewoon onder het dekbed.
1: En we staan nu nog binnen, maar zometeen gaat u ook nog het dak op, hè? Dan wordt het nog heter.
2: Ja, dat klopt. We gaan nu weer het dak op en dan gaan we daar de pomp aan sluiten. En zorgen dat de airco in bedrijf gesteld wordt.
1: Kan u er een beetje tegen die zon en die hitte?
2: Het valt tegen soms. We hebben ook een parasol mee, die zetten we ook wel eens boven op de unit. Dan zetten we hem gewoon proberen gewoon onder de parasol. En vanochtend treffen we het, want er staat ietsje wind op het dak.
1: U heeft geluk.
2: We hebben een klein beetje geluk deze dag.
1: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de bouw werken of buiten werken met dit weer. Die dat allemaal moeten doorstaan. Wat zou u tegen ze willen zeggen?
2: Vroeger gaan werken 's ochtends en eerder stoppen.
0: Juist, hij is niet de enige die gewoon door moet vandaag. Hè? Een vaste maximum temperatuur om te stoppen met werken bestaat namelijk niet. Ook niet bij een code rood. Er is gewoon niet echt de afspraak over gemaakt. Wel moet een werkgever vandaag zorgen dat je extra pauzes kunt nemen en dat er voldoende drinkwater is. Vakbond FNV heeft er al op gereageerd deze week. Die zegt die regels rondom warm, werken in de warmte, die moeten echt duidelijker.

0: Nina Simone en Ain't Got No, I Got Life. Ik krijg een appje binnen van Wessel.
1: Goedemorgen, Frank Wessel hier.
0: Goedemorgen.
1: Hey, bij ons in de fabriek moeten de jongens en de mannen gewoon bij 45 graden werken. Want wij maken kunststof. Dus dat is bij hoge temperaturen machines die heel warm zijn. En gewoon in 3 ploegendienst. Dus die werken de hele dag door. Nou, een beetje steun voor ze zou fijn zijn. Draai maar een mooi plaatje. Groetjes!
0: Ik ga Douwe Bob voor jullie draaien zometeen. Maar eerst even de opgave voor Plaat Delict.
2: Plaat Delict.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: We hebben namelijk weer een passend dossier gevonden. Eentje die echt wel bij dit soort temperaturen past. De gouden tipgever die hem weet op te lossen krijgt van mij een Radio Gelderland zaklampje. En die ligt klaar als je weet wat dit platendelict is. Hoog tijd om deze eens op te pakken, dachten wij. Een historisch dossier dat zich afspeelt op een verzengend hete dag op Jamaica. En volgens de archieven liep de temperatuur zeer hoog op, maar de spanning onder de bevolking nog veel verder. Inwoners kwamen namelijk in opstand tegen armoede, ongelijkheid en het koloniale gezag. Wat begon als een protest mondde uit in een bloedige confrontatie. De Britse autoriteiten grepen hard in, honderden mensen werden gearresteerd, vele kwamen om het leven en ook de leider van de opstand werd uiteindelijk geëxecuteerd. Onderzoekers stellen vast dat de temperatuur uit het dossier niet alleen het weer beschrijft op die dag van de executie, maar ook de explosieve sfeer waarin de gebeurtenissen zich afspeelden. Dus onderzoek naar een bloedig neergeslagen volksopstand op Jamaica. Massale arrestaties, executies en machtsmisbruik door het koloniale bestuur. We zoeken een Jamaicaanse reggae-band. De bandleden waren begin 20 toen dit nummer verscheen in 1977. Ze staan bekend om hun mix van reggae, dus soul, funk en muziek waar de geschiedenis en de identiteit van Jamaica centraal staan. Vandaag zal het waarschijnlijk wel de warmste 26 juni ooit in Nederland worden. Maar dit dossier liep niet alleen de temperatuur op. Ook de gemoederen bereikten een kookpunt. Laten we hopen dat we onszelf vandaag een stuk rustiger houden. Maar dat we wel het antwoord vinden in dit dossier. Dat antwoord mag gestuurd worden naar frank@gld.nl of een appje. Lekker plaatje voor de collega's in de fabriek. De collega's van Wessel. Douwe Bob, welcome to Outcast Town.

met Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het

0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot €600 voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zitcomfort. Ga lekker zitten.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zitcomfort. Ga lekker zitten.
2: Groot assortiment keramische terrastegels. Bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
3: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Dieren is het 20,7, in Zaltbommel 22,4. Vandaag verloopt uitzonderlijk heet met temperaturen die nog niet eerder zijn voorgekomen in juni in Gelderland. Oplopend naar 38, lokaal zelfs 39 graden. Zorg ervoor dat je regelmatig de schaduw opzoekt en voldoende water drinkt. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en in de avond is er zeer lokaal een onweersbui niet uit te sluiten. Een verkeersruzie in Ulft is flink uit de hand gelopen toen een man op een fatbike een vrachtwagenchauffeur met een mes aanviel. De chauffeur raakte gewond, een omstander wist het mes af te pakken en de 55-jarige verdachte uit Doetinchem is aangehouden. En een 27-jarige man uit Apeldoorn moest zich verantwoorden omdat hij een 17-jarig meisje 11 dagen verborgen hield terwijl ze als vermist werd gezocht. Zelf zegt hij dat hij haar wilde beschermen tegen problemen thuis, maar justitie eist 3 maanden cel omdat hij haar verblijfplaats verzweeg en de politie op het verkeerde been zette. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app. 1 filemelding, dat is de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik staat nu 3 kilometer. Dat kost je 5 minuten.
3: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huur en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: Star van Steelers Wheel. Goedemorgen Gelderland, 6 minuten over 7:30 is het. Zometeen de oplossing van plaat ligt. De plaat is geraden, maar eerst het rapport Iedere Regio Telt. Dat is een rapport van alweer 3 jaar oud. Het gaat over de kloof tussen stad en platteland. Ik zeg het al, het is 3 jaar oud. Er wordt gewoon veel te weinig gedaan met dit soort onderzoeken en uitkomsten. Daarom wordt er nu gepleit, onder andere door burgemeesters in het buitengebied, dat er versoepeling van de regels komt rond streekbusjes. Nu heb je nog een speciaal certificaat nodig om er eentje te mogen besturen.
1: Want mensen met een rijbewijs kunnen zo'n busje best besturen. Dus wij zeggen, Den Haag, beweeg nou eens even met ons mee. Als die buurtbussen zo belangrijk zijn, en dat zijn ze, zorg dan dat wet en regelgeving daarin meebeweegt. Dus wees niet star. We kunnen niet allemaal door hetzelfde malletje. Dus het platteland heeft hierin echt wat anders nodig dan dichter bevolkte gebieden.

0: Robbie Williams, Go Gentle. 11 minuten over 7:30 is het. Goedemorgen. Eline die appt. Goedemorgen Frank. Ik kom vanuit mijn werk, vanuit Harderwijk, richting huis. Biddinghuizen rijden. Ik zie al die Defcon-gangers huiswaarts gaan. Wel sneu voor ze, maar wel begrijpelijk hè. Ja, inderdaad. Hartstelfestival Defcon in Biddinghuizen is voortijdig beëindigd. Alle bezoekers zijn om middernacht ingelicht door de organisatie. En moeten dus in de loop van de dag die camping verlaten.
1: Laat de licht.
0: Iedereen weer bedankt voor het meedenken. Het is gelukt. We hadden een muzikaal misdrijf en heel passend qua titel met de dag van vandaag. Een nummer over de Morant Bay Rebellion in Jamaica. 24 oktober 1865. 1865. Het lied vertelt het waargebeurde verhaal van de Jamaicaanse baptistische diaken en activist Paul Bogle. Hij leidde een vreedzame mars en later een gewapende opstand tegen de Britse koloniale autoriteiten om te protesteren tegen de extreme armoede, het onrecht en de discriminatie van de zwarte bevolking. De titel verwijst naar de brandende hitte tijdens de executies van Bogle en andere rebellen. Het lied is zowel een aanklacht tegen de meedogenloze onderdrukking door de Britten als een eerbetoon aan de veerkracht en het heldendom van de vrijheidsstrijders van Jamaica. Het nummer wordt gezien als een echte roots reggae klassieker en wordt door luisteraars geprezen om de harmonieuze zang. Nou, dat gaan we beleven, want hij is geraden, dus ik kan hem gaan draaien. Mary die heeft hem goed, Marijke heeft hem goed, Willy, Hans, Joop trouwens ook, namens Tony en Anne. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank, goedemorgen.
0: Ja, jij bent er scherp bij op na zo'n plaknacht.
2: Ja, nou ja, we hebben de wedstrijd van Oranje gekeken.
0: Oh ja?
2: Ja, zeker. Dat willen we niet missen. Maar ik heb van tevoren al een aantal uurtjes geslapen hoor. Dus,
0: daar was ik wel benieuwd naar. Ja, want we hebben zo'n slaapdeskundige gesproken. Gisteren hadden we ook een artikel over. En die had geadviseerd van ga wel gewoon op je normale tijdstip dat je gewend bent naar bed. En sta dan 's nachts op voor de wedstrijd in plaats van opblijven.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Om 12:30 ben ik eruit gegaan. En dus we hebben de wedstrijd gekeken. Niet zo'n leuke wedstrijd vonden wij. Een beetje saai. Ja. Er zat eigenlijk niet zoveel spanning in. Ik denk dat ze na die 2-0 dat ze gewoon dachten van nou, we zijn er en we hoeven niks meer te doen. Maar nee, we vonden het niet zo'n geweldige wedstrijd. Maar ja, goed. We hebben toch gewonnen en nu tegen Marokko.
0: Ja, dat is wel leuk hè?
2: Ja, dat is wel heel leuk, ja.
0: Ja, maar dan moet het dus wel beter als ik jou zo hoor.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten. Maar het commentaar van Koeman was ook al zo van ik denk dat ze een beetje inzakten naar de 2-0.
0: Dan denken ze van ja, we zijn door, volgende ronde. Laten we onze krachten sparen, we moeten nog heel lang. Dat ga je dan ook op die manier ga je dan in je hoofd zitten. Terwijl je eigenlijk gewoon altijd moet blijven doorgaan. Wij gaan ook door. Welke plaat ga ik draaien?
2: Third World van 1865.
0: Ja, Third World, 1865. 96 degrees in de shade. 96 graden in de schaduw. Dat is wel Fahrenheit. Dus als ik dan even snel omreken, 96 Fahrenheit. Oh, dat is 35,5 Celsius.
2: Ja. Ja, het was gisteravond bij ons in de huiskamer. We hadden de deur van de huiskamer open.
0: Ja.
2: Maar het was echt heel cool hoor. En zelfs zo cool dat op een gegeven moment dacht van ik wil even een vestje aan. Zo,
0: oh, echt waar?
2: Ja, het koelde heel erg af vannacht.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ik ben bijna jaloers. Jammer van die wedstrijd, maar het klinkt wel heel lekker.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meespelen. En je krijgt een leuk prijsje van ons.
2: Oké, dankjewel. En
3: de platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
4: 96 degrees in the shade.

0: late licht van vandaag. Dankjewel voor het meedenken en wel passend toch bij zo'n warme dag. Heb je nog een tip voor ons voor late licht? Dan kun je die doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je mag ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Laat ik even checken of ik dat goed zei. Floris Lefebvre, 96 Fahrenheit, 35... Celsius, 35,5?
2: Dat zou kunnen. Daar moet ik eventjes de calculator erbij pakken, hoor. Ik niet aan mijn hoofd.
0: Nee, ik ben daar zo slecht in altijd. Het klinkt zo heet. 96 graden in de schaduw. Ja,
2: dat klinkt inderdaad heet. En ja, die temperaturen die worden alsmaar heter. Want momenteel hebben we al zomerse waarden ruim boven de 25 graden in Brabant en het grensgebied met Gelderland. In het noorden is het momenteel nog iets minder warm door een verfrissende bries. Maar in de loop van de middag krijgen we overal tropische waarden. Met een matige zuidoostenwind wordt hele warme en hete lucht aangevoerd vanuit Duitsland en België. Ja, en we krijgen dus echt zeer extreme waarden met 38 of plaatselijk zelfs 39 graden. En het zijn temperaturen die worden gemeten in de schaduw op het platteland van Gelderland. En in de stedelijke gebieden van onze provincie kan het nog een aantal graden heter zijn.
0: Oké. Okay. Dan hebben wij natuurlijk de records die we iedere dag aan het breken zijn. Warmte, ja, 24 juni, warmte 25 juni.
2: Inderdaad.
0: Dit wordt dus ook gewoon de warmste 26 juni, neem ik aan.
2: Inderdaad, en waarschijnlijk wordt het ook de warmste junidag ooit gemeten. De kans is best wel groot dat we dat gaan halen. Maar of we het all-time hitterecord gaan halen, ja, dat vraag ik me nog wel af. Dat staat op 40,7 in het zuiden van het land. Ja, dan moet het wel heel erg meezitten, hoor. Willen we dat gaan halen?
0: Dan moet het op zo'n KNMI meetstation op zo'n, op, ja, zo'n open plek, zeg jij, wat jij zegt, dus niet in de stad. Daar moet het dan boven de 40,7 gaan. Hè?
2: Boven de 40,7. En ik acht die kans toch niet heel groot.
0: Nee, oké. Okay. Ja, boeit
2: maar
0: desondanks niet,
2: 39,
0: warm.
2: Inderdaad, desondanks 39 of 40 graden is natuurlijk wel vergelijkbaar en ontzettend heet.
0: En eigenlijk morgen gewoon weer, hè?
2: Morgen weer inderdaad, ja, heel goed. Morgen misschien een fractie minder heet met 36 of 37 graden. Maar ook dan is het broeierig met een hoge luchtvochtigheid, een zeer hoge maximumtemperatuur. En ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. Vandaag overigens staalblauwe luchten. Morgen zien we wel her en der wat meer stapelwolken terug in het weerbeeld. En kunnen er aan het eind van de dag in de broeierige en warme lucht enkele onweersbuien ontstaan. En die verdrijven dan tijdens de nacht van zaterdag naar zondag de ergste hitte. Want op zondag kunnen we het stellen met een aangename, tussen aanhalingstekens, 28 of 29 graden.
0: Ah, oké. Okay. Ja, we gaan het vandaag met elkaar gewoon heel rustig aandoen. Ik geef jou bijvoorbeeld gewoon een uur vrij nu.
2: Ja, heel goed, Frank. En dan spreek je over een uurtje weer.
0: Oké. Okay.
2: Kan ik een glas water drinken?
0: Precies. En ga ik over op de dagelijkse dosis ABBA. Dat werkt ook verkoelend. Dit is Voulez-vous op Radio Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
13: Jazeker, houden wij het vol.
14: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
12: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela.
15: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
13: Jazeker, houden wij het vol.
14: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
12: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht staat 6 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
18: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In Ulft is een man aangehouden nadat hij gisteren een vrachtwagenchauffeur met een slagersmes had aangevallen. Het incident ontstond na een ruzie tussen de verdachte, die op een fatbike reed, en de vrachtwagenchauffeur aan de Industrieweg. Nadat de ruzie gesust leek te zijn, haalde de verdachte een mes uit zijn tas en viel de chauffeur aan. De chauffeur liep een handverwonding op en heeft deze laten controleren door een huisarts. De politie heeft de verdachte aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van poging tot doodslag. Code rood. Vanwege extreme hitte geldt nog tot vanavond 11 uur. Het KNMI heeft sinds 12 uur vannacht onder andere voor Gelderland code rood afgegeven. In de Achterhoek komen vandaag temperaturen voor van 36 tot 39 graden met lokaal mogelijk 40 graden. Door de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid is er sprake van benauwde hitte, wat gezondheidsrisico's zoals uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte met zich mee kan brengen. Het Nationaal Hitteplan is actief tot minstens zaterdag. Het KNMI adviseert om zware inspanning te vermijden, voldoende water te drinken, uit de zon te blijven en extra aandacht te hebben voor ouderen, kwetsbare personen en huisdieren. Volgens het KNMI is dit de eerste keer dat code rood vanwege hitte is afgegeven. 16 organisaties in de Achterhoek ontvangen een bijdrage uit het Mensis Fonds om lokale projecten uit te voeren die de gezondheid, vitaliteit en sociale verbondenheid van inwoners versterken. De geselecteerde initiatieven richten zich onder meer op bewegen, gezond eten, muziek voor mensen met dementie, speelvoorzieningen voor kinderen en ontmoetingsplekken voor dorpsgenoten. Voor het Mensis Fonds werden dit jaar meer dan 141 aanvragen ingediend. De beste projecten ontvangen maximaal €5.000, waarbij per regio 50.000 beschikbaar was. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag staan we aan het begin van een hele hete dag. In de ochtend hebben we al temperaturen van 25 graden of meer. En dat is het begin van de ochtend. Een temperatuur loopt vandaag ook snel op. Ook de luchtvochtigheid neemt toe. En die combinatie zorgt ervoor dat het ook benauwd aan zal gaan voelen vanmiddag. Met temperaturen die oplopen naar 38, misschien net 39 graden. Daarbij is een zuidoostenwind die de zeer warme lucht aanvoert. Vanavond is het dan ook nog lang warm en komende nacht dan hebben we ook temperaturen die niet onder de 20 graden komen. Want ook morgen wordt een dag waarin het opnieuw heet wordt met 36 tot 37 graden of zelfs nog iets meer. En daarbij is wel wat sluierbewolking aanwezig. In de avond en de nacht na de zondag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En zondag komt de temperatuur dan wat lager uit met een graad of 30. Ook zondag is er nog kans op een enkele bui later op de dag. Vanaf maandag gaan we verder met temperaturen die rond de 25 graden liggen en later zelfs nog ietsjes lager. De wind die gaat om naar noordwest tot noordelijke richtingen. Af en toe wat regen is mogelijk, maar de droge perioden zullen ook na het weekend overheersen.
3: Radio Idea.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
4: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
3: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
5: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
6: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
3: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren. Met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij. Met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest. Of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid. IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: De A12 Arnhem-Duitse grens, 3 kilometer file bij de Duitse grens. 10 minuten is de vertraging. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Meter en Tiel-West, 4 kilometer file. De vertraging van 10 minuten. En 319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht door technische problemen tussen Kranenburg en Ruurlo.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
12: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu,

0: Zo'n beetje met een klein been in het weekend. En natuurlijk ook tijdens het weekend blijft het warm. Alhoewel wel natuurlijk de kans op regen en onweer natuurlijk een beetje toeneemt. En mij is gevraagd, Rob, je hebt altijd zo'n leuk deuntje als je met dat weekend begint. En eentje vinden we heel leuk. Dat heb ik hier van Jan en van Diana. En die hebben dat gemaild, Jan en Diana. Ze komen uit Doetinchem. Je hebt altijd van weekend voor de deur van Ad van Horen en Marina Koster. Kun je die nog een keer doen? Ja, natuurlijk. Hier is die. Bijna weekend, toch? Jawel.
1: Het is vrijdagmiddag.
0: Vrijdagmorgen.

0: En dan gaat hij door mee. Er staat
1: de weekend voor de deur. Eindelijk even uit de sleur bij vrouw en kinderen thuis. Rustig kijken.
0: Ja, ze vragen zelfs Rob, kun je niet een keer helemaal draaien? Nou ja, misschien komt dat nog wel een keer. Goedemorgen dus en...

0: Ja, zo, dat was je weer 3 maal achter elkaar. Je hoorde Juanes met La Camisa Negra. Ja, dat is toch weer zomers deze opname. Oh, zo dom. Een nieuwe van Mara Julia. En zojuist een grote nummer 1 hit van The Village People. En dat heette In the Navy.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Ja, dat is weer lang geleden dat deze weer eens een keertje naar boven kwam. Nederlandstalig van de Sunstreams. En je hoorde Lieve Frans, ik schrijf je hier. Ja, en dan gaat het ook nog verder natuurlijk. Ja, op mijn mooie paarse postpapier inderdaad. Ja, gezellige muziek altijd hier natuurlijk. In de muziekservice bij Radio Ideaal. Ja, hoe ontstaat vochtophoping? We gaan eens even de medische wereld induiken. Nou, de 7 meest voorkomende oorzaken zijn de onderliggende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten of nierproblemen. Op de 6e plek staat de bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Of het kan zijn hormonale schommelingen, zoals tijdens de menstruatiecyclus, zwangerschap of overgang. Overgewicht of te weinig bewegen. En de top 3 is overmatige zoutinname via de voeding. 2, dat is die. Het warm weer, jazeker. Of 1, langdurig zitten of staan. Bijvoorbeeld tijdens een lange vliegreis of autorit. Ja, dat is wel zo. Ik heb sowieso al een hekel aan een lange vliegreis. Want na 4 uur dan wil ik zeker het vliegtuig uit. Langer dan 4 uur vliegen, dat wordt hem niet. En een autorit, dat kan ik dan wel, maar het is wel natuurlijk dan met veel pauzes als je op vakantie gaat.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Voor alweer de 14e keer organiseerde de Achterhoek een eigen lentefestival in Den Haag om een goed gesprek te organiseren tussen Tweede Kamerleden en bestuurders uit de regio. Onder de titel De Achterhoek als demoregio, Nederland in het klein, liet de regio zien hoe landelijke vraagstukken in de Achterhoek opgepakt kunnen worden om vervolgens succesvol een doorstart te vinden in heel Nederland. De regio vraagt het Rijk om meer maatwerk en ondersteuning voor kleinschalige projecten met grote maatschappelijke waarde. Tweede Kamerleden reageerden positief op de boodschap. Tijdens het festival ontvingen aanwezige Kamerleden concrete voorstellen. CDA, Gemeentebelangen en Progressieve Partij Plus Pro hebben een nieuwe coalitieakkoord gesloten voor de gemeente Aalten onder de titel Samen sterk voor de gemeente Aalten. Hiermee zetten de partijen de huidige coalitie voort en kiezen zij voor samenwerking en een koers op hoofdlijnen. De focus ligt de komende jaren op belangrijke thema's zoals voldoende betaalbare woningen, een samenleving waarin inwoners kunnen meedoen en naar elkaar omzien en een gezonde gemeentelijke financiële situatie. Het akkoord vormt de basis van het nieuwe collegeprogramma en wordt op 8 juli officieel gepresenteerd tijdens een extra openbare raadsvergadering waarin ook de voorgedragen wethouders worden benoemd en beëdigd. De landelijke recordpoging buiten bewegen ging niet door vanwege de hitte. Maar op het plein voor Den Oldenhof in Gorssel werd wel gewoon gesport. Voor Zorgzaam Gorssel was de ochtend vooral een manier om inwoners met elkaar in contact te brengen. Het doel is dat mensen elkaar beter leren kennen, gemakkelijker hulp vragen en eenzaamheid verminderen. Personeelstekorten zorgen ervoor dat niet alle gewenste zorg meer geleverd kan worden. Daarom wordt gekeken hoe inwoners elkaar meer kunnen ondersteunen. Gorssel heeft te maken met sterke vergrijzing en veel oudere inwoners hebben geen familie in de directe omgeving. Het initiatief lost de problemen in de zorg niet volledig op, maar de initiatiefnemers hopen dat het bijdraagt aan een toekomstbestendige vorm van zorg en meer onderlinge verbondenheid in het dorp. Vandaag wordt hierover verder gesproken tijdens een bijeenkomst in de kerk van Gorssel. De uitgestelde landelijke recordpoging staat nu gepland voor september. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag staan we aan het begin van een hele hete dag. In de ochtend hebben we al temperaturen van 25 graden of meer. En dat is het begin van de ochtend. Een temperatuur loopt vandaag ook snel op. Ook de luchtvochtigheid neemt toe. En die combinatie zorgt ervoor dat het ook benauwd aan zal gaan voelen vanmiddag. Met temperaturen die oplopen naar 38, misschien net 39 graden. Daarbij is een zuidoostenwind die de zeer warme lucht aanvoert. Vanavond is het dan ook nog lang warm en komende nacht dan hebben we ook temperaturen die niet onder de 20 graden komen. Want ook morgen wordt een dag waarin het opnieuw heet wordt met 36 tot 37 graden of zelfs nog iets meer. En daarbij is wel wat sluibewolking aanwezig. In de avond en de nacht naar de zondag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En zondag komt de temperatuur dan wat lager uit met een graad of 30. Ook zondag is er nog kans op een enkele bui later op de dag. Vanaf maandag gaan we verder met temperaturen die rond de 25 graden liggen en later zelfs nog ietsjes lager. De wind die gaat om naar noordwest tot noordelijke richtingen. Af en toe wat regen is mogelijk, maar de droge perioden zullen ook na het weekend overheersen.

De Nederlandse damesformatie Mai Tai. En je hoorde Female Intuition. Nou, we hebben hem weer. De verjaardagskalender. Ja, we hebben hem weer, de verjaardagskalender. Maar het is een hele lange lijst vandaag. Dus ga er maar eens even voor zitten. Vandaag is jarig oud-Nederlands journalist en theaterproducent en producer nog. Ja, wat is je nog meer? Ja, TV Privé had hij altijd vroeger. Ja, TV Privé, Henk van der Meijden. Hij wordt vandaag maar liefst 89 jaar. Nederlands voetbaltrainer Foppe de Haan. Hij wordt 83 jaar. Als we toch met de sport bezig zijn, dan gaan we ook nog naar Kees Jansma. Hij wordt vandaag 79 jaar. Ook is vandaag jarig een Nederlandse zangeres, Toni Willé. Wie zegt dat wat? Toni Willé. Nou, ze waren wereldberoemd, vooral met dit nummer.

Ja, inderdaad, van de formatie Pussycat. Zij was de zangeres met dat spleetje tussen de tanden. Tony Willet, 73 jaar. En ze schijnt ook nog steeds op te treden. Ja, met nummers van Pussycat. Ook is jarig Mick Jones, de gitarist, zanger van The Clash. 71 jaar. En dan weer een Amerikaanse zanger-muzikant. Ja, ik vind hem heel goed. Ik zou willen dat die nog een keer naar het Gelredome komt. Daar zou ik heel blij mee zijn. Wat zullen we daar eens van draaien? Want hij heeft hele goede nummers. Maar zullen we zijn bekendste doen? Hij heeft in de jaren 80 enkele mooie nummers gemaakt. Maar in de jaren 90 heeft hij een hele mooie gemaakt. Maar die gaan we doen. Ja, die gaan we gewoon doen. Ja, doen we. Komt-ie.

Ja, een prachtig nummer dit. Chris Isaak. Hij wordt vandaag 70 jaar. Ook een jarig Nederlands acteur. Ja, vroeger van die hele leuke serie Vrienden voor het Leven. Hij was Edepet. Ik keek het altijd. Peter Lussen. 67 jaar wordt hij. Nederlands jurist en voormalig strafadvocaat Bram Moskovic. Hij viert vandaag zijn 66e verjaardag. Voormalig Amerikaans wielrenner Greg LeMond. Hij wordt 65 jaar. Nederlands acteur Steven de Jong. 64 jaar. Ja, zo gaat het maar door. Komt geen end aan. Carlo Bossart. Nederlands televisiepresentator. Acteur. Imitator. Hij wordt vandaag 57 jaar. Ook is jarig voormalig radio-dj. Ja, ik heb hem nog steeds af en toe... Hij heeft van die hele leuke podcast. Heeft hij. Dat is echt... Hij is een hele goeie, deze Patrick Kikken. Hij wordt 52 jaar. Ik heb er nog mee samengedraaid bij een... Wat was dat ook alweer? Inderdaad, een vorig radiostation. Alweer heel lang geleden, ja. En nou, ook is vandaag jarig een Amerikaanse zangeres. Kunnen we er ook niets van doen? Ik, volgens mij wel. We moeten even kijken of dat nog mogelijk is. Zoeken we er even iets bij. Ik had die niet zien staan. Dat verrast me alweer. Maar ik heb alweer iets gevonden. Ja, dat doen we toch wel, of niet? Nou, er zit niets in. Ja, een kerstplaatje. We gaan er geen kerstplaatje draaien. Echt waar, dat is niet te geloven dit.

0: Ariana Grande, zij wordt 33 jaar. En ook Alexia de Nederlanden, zij wordt vandaag 21 jaar. Nou, als laatste in de lijst, die mogen we echt niet vergeten, deze Nederlandse zanger van het levenslied. Hij wordt wel genoemd de koning van het levenslied. En dat is eigenlijk deze beste man. Ah, mooi hè.
1: Op land en zee. De wind die brengt ons naar.
0: Ja, natuurlijk. Prachtige. Hij komt uit het Emmen natuurlijk. Jannes. Hij wordt vandaag 53 jaar. Nou, dat was die. Haha. Ik zeg vandaag dan wel iedereen van harte gefeliciteerd.

0: En dat was Belinda Kinnaar met Maak Mijn Hart Jouw Huis. Ik ga even snel pauze houden. We spreken elkaar zo meteen weer in deel 2.
1: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Heli, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.

Ja, tropische temperaturen. En de mensen met airco die zijn nu heel gelukkig. Dat is nu een hele fijne luxe. Zo ook hier in de studio. Want ja, dan is het behoorlijk goed uit te houden. Uit de jaren 90, Eternal. I Wanna Be The Only One. Wij zijn er aan 12 uur. Rob de Brouwer hier op Radio Ideaal in de muziekservice. Met nu een gezellige Nederlandstalige. Heerlijk ook tijdens de zomer. Django Wagner en zijn Kali.

Je hoort achtereenvolgens muziek van Django Wagner Kali, Regalian Queen met An Englishman in New York. En zojuist uit de jaren 70, David Bowie en de Gene Genie.

De formatie Ace of Base. Begin jaren 90 was dit een hit voor de Wheel of Fortune. En Wolter Kroes, die zat daarvoor. Ja, vorig jaar gezellig ontmoet in, op Schiphol. Deze Wolter Kroes liep ik hem tegen het lijf. En je hoorde altijd dichtbij. Ja, we gaan even naar Café René. En dat doen we om eventjes te hebben. Voorkom oververhitting van apparaten tijdens de zomerse hitte. De vier tips hebben we. Want wat kun je doen om oververhitting te voorkomen? Nou, op 4, laat bij hoge temperaturen bij voorkeur op in de ochtend of avond wanneer het koeler is. En gebruik bij voorkeur de originele oplader van de fabrikant. Goedkope of generieke opladers die genereren meer warmte en zijn minder veilig. Zeker tijdens deze zomer, ja. Let daarop. Want het brandgevaar dat schuilt ook om de hoek. 2. Verwijder beschermhoesjes als het apparaat warm aanvoelt, zodat de warmte beter weg kan. En de nummer 1 is een belangrijk uitgangspunt om apparaten uit de directe zon te houden. Vooral tijdens het opladen of bij intensief gebruik. Leg je smartphone of tablet na gebruik op een koele, goed geventileerde plek. Zo jammer dit, hè? Zegt er iemand te diepvries. Zo jammer dit, hè?

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 20 minuten door de controles. 5 minuten extra op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Wijchen 3 kilometer file. De N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Kranenburg en Ruurlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

De Engelse formatie Wasey uit 1979 met de Some Girls. Natuurlijk, onze hittegolf, onze ja, supertropische hittegolf, is een feit. Maar het kan nog erger, want wij gaan naar een nieuwsfeitje toe. Namelijk Frankrijk, die beleefde een tijdje terug, ik geloof dat dat gisteren of eergisteren was, inderdaad, de warmste nacht ooit gemeten in het land. Gemiddeld lag de minimumtemperatuur op 21,6 graden. Het vorige record werd in de nacht van 25 juli 2019 gevestigd. Ja, de nacht na 25 juli. Op die dag werd ook de hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood op dit moment vanwege de hitte. Ongeveer 39 miljoen Fransen die hebben ermee te maken. Op sommige plekken werd de 40 graden al voor het middaguur bereikt. Grote delen van Europa gaan ook nog deze week gebukt onder zeer hoge temperaturen. In Nederland ja, was het afgelopen woensdag al code oranje. En vandaag, ja, de heetste dag van de week, met natuurlijk vandaag mogelijk 38 graden.

0: Ja, we gingen een klein beetje terug in de tijd met Robin Schulz en Kiddo. En All We Got. En daarvoor de zomerse geluiden van Los Lobos uit de jaren 80 met La Bamba. En ik ken deze als, wat zal het geweest zijn, als 12, 13-jarige. Dat was ik inderdaad toen die tijd, toen dit uitkwam. Ja, toen was ik inderdaad zo rond een jaar of 12, 13. Toen was dit in België, noemden ze dit de kuskusdans. Ja, dan moest je op de dansvloer gaan staan en werd dit nummer gedraaid. En dan moest je een meisje uit de kring halen waar je dan... Ja, die kuste je dan drie keer op zijn Belgisch. De kusjesdans heette dat, ja.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Yves Laddock met zijn Wise Up. Ja, het is weer zover. Het is weer tijd zo dadelijk om afscheid te nemen. En ja, dan zeg ik alweer tot aanstaande maandag. Dan zijn we er weer natuurlijk. En voor nu zeg ik in ieder geval wel een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend gewenst. En blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Morgen ben ik er nog een keer tussen 2 en 4 in de muzikale brouwerij met de beste 70s en 80s. En anders spreken we elkaar gewoon weer aanstaande maandag. We gaan eruit met een hele grote hit in 1985 van de Simple Minds, Alive and Kicking. Fijn weekend allemaal en

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 8 kilometer file tussen Duiven en de Duitse grens, 20 minuten vertraging door de grenscontroles, 5 minuten op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij afrit Arkel, 7 kilometer file. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg, 6 kilometer file. A326 Ravenstein-Nijmegen bij de A73, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli brengen de vijf muzici van Cabo Cuba Jazz een avond vol warmte, ritme en melodie. In het programma Viva Bana eert dit internationale muzikale collectief de muziek van Bana, een van Kaapverdië's meest geliefde zangers. Zijn liederen krijgen een frisse, energieke twist met Cubaanse rumba en salsa en de vrijheid van jazz. Met muzici uit onder meer Kaapverdië, Cuba en Venezuela staat Cabo Cuba Jazz garant voor een meeslepende live-ervaring die raakt en beweegt. Niet voor niets speelde de band op festivals als North Sea Jazz en Havana Jazz. Het optreden is in de tuin van Landgoedhotel Woodbroken in Barchem op zaterdag 4 juli en begint om 8:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kunstkring Ruurlo en aan de kassa bij het hotel. Jeugd tot en met 18 jaar heeft gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Gisteren liepen tientallen veiligheid- en vakmanschapstudenten van het Graafschap College een mars door de binnenstad van Doetinchem. Met de mars wilden zij laten zien dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid en veiligheid van Nederland en hun waardering uitspreken voor veteranen. Voor veel studenten heeft de mars een persoonlijke betekenis, omdat zij later bij Defensie willen werken of militairen en veteranen in hun omgeving kennen. Het herdenken en waarderen van mensen die zich voor Nederland hebben ingezet is volgens de studenten belangrijk. Volgens mede-organisator Stichting Hulp voor Helden zorgt de mars voor een sterk gevoel van trots en saamhorigheid onder de studenten, die elkaar steunen en zich als groep inzetten voor het eerbetoon aan veteranen. Nederlandse en Duitse politiediensten hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor grensoverschrijdende politieteams in het gebied langs de grens met Noord-Rijn-Westfalen. In deze teams werken meestal een Nederlandse en een Duitse agent samen in één voertuig, waardoor zij aan beide kanten van de grens kunnen patrouilleren en optreden zonder bij de grens te hoeven stoppen. De samenwerking brengt de Nederlandse politie, de Koninklijke Marechaussee, de Duitse Bondspolitie en de politie van Noord-Rijn-Westfalen samen onder één juridische kader. Dit moet zorgen voor snellere en duidelijkere samenwerking bij grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugshandel, mensensmokkel en voertuigcriminaliteit. Volgens de betrokken diensten vergroot de overeenkomst de veiligheid in de grensregio. De nieuwe afspraken vervangen eerdere losse regelingen en bieden meer duidelijkheid over bevoegdheden en samenwerking. Door de tropische temperaturen in de Achterhoek hebben ook dieren het zwaar. Bij het dierencentrum Achterhoek in Doetinchem nemen medewerkers extra maatregelen om oververhitting te voorkomen, zoals het bieden van schaduw, voldoende drinkwater, icepacks en verkoelende snacks. Vooral kleine dieren zijn kwetsbaar, omdat zij moeilijker hun lichaamstemperatuur kwijt kunnen raken. Ook de dierenambulance merkt de gevolgen van de hitte en roept mensen op om dieren die last hebben van de warmte niet direct voor een airco te zetten, maar eerst in de schaduw te leggen en hulp in te schakelen. Daarnaast wordt geadviseerd om waterbakjes in de tuinen te plaatsen voor de dieren. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op de laatste zaterdagen van de maand, dus zaterdag 27 juni, bestaat de mogelijkheid om de orgelzolder, de klokkenzolder en de kruisribgewelven boven in de kerk in Kranenburg te bezichtigen. Voor de bezichtiging vraagt men een kleine vergoeding van €2. Ook is de thematentoonstelling over objecten van edelsmid Wim Thijssen van geboorte tot de hemelpoort geopend. Deze tentoonstelling is tot en met zondag 1 november te bezichtigen. Dat kan iedere dag, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree hiervoor is €8 en kinderen tot en met 12 jaar en bezitters van een museumkaart hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar drukker aan het worden onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem vielen vanaf Zevenaar 7 kilometer en 20 minuten. En viel op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. Ongeveer 10 minuten oponthoud. Verder een paar meer files, die zijn allemaal maximaal 5 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
9: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
12: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
13: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het jaarlijkse tuinconcert van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen vindt dit jaar plaats op zondag 5 juli. Het concert trekt altijd veel vaste bezoekers. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige toeristen die hun fiets of rugzak even neerzetten om spontaan te pauzeren voor een muzikaal kopje koffie. Zoals altijd wordt er ook nu een luchtig programma gepresenteerd in een ontspannen sfeer om alvast in vakantiestemming te komen. Naast het Symfonisch Blaasorkest is er een enthousiaste bijdrage van Jong SBOG. Het concert vindt plaats bij Herberg het Onland in Doetinchem en begint om 11 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Sport- en Cultureel Centrum Le Pôle in Gaanderen. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk op de wegen in de regio en een paar files vallen op. Allereerst een ongeluk bij Culemborg op de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf Waardenburg 7 kilometer en 25 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Duiven 8 kilometer en 20 minuten. En tot slot een auto in brand op de A50 bij knooppunt Bankhoef. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Onbekend hoe lang het precies gaat duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Iedereen die nieuwsgierig is naar de rijke historie van Aalten of altijd al wilde weten waar de bekende Aaltense gengekes vandaan komen, kan mee met een historische wandeling. Vanaf juni nemen de ervaren gidsen van de gengekeswandelingen belangstellenden mee op een boeiende ontdekkingstocht door het verleden. Tijdens de wandelingen vertellen de gidsen over deze verborgen paden en vele andere historische plekken. Je leert alles over de Aaltense textiel- en hoornindustrie, de levendige veemarkt en de historie van de markt. Zelfs voor ras-echte Aaltenaren vallen er elke wandeling weer nieuwe feiten en verrassende weetjes te ontdekken. De wandelingen vinden plaats op de volgende zaterdagen: 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus en 5 en 26 september. De wandelingen starten om 2 uur op het pleintje voor de ingang van het museum. De kosten bedragen €5 per persoon en aanmelden kan bij de VVV Museum Bali telefonisch of per e-mail. Het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. In de regio met name viel op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en Knopende Bankhoef 10 kilometer en 50 minuten door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Deel over de A2 en de A15. Verder een ongeluk op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. De weg is weer vrij. Vanaf Zaltbommel nog 20 minuten vertraging. En dan een pechgeval op de A1 naar Apeldoorn voor Twello. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op de laatste zaterdagen van de maand, dus zaterdag 27 juni, bestaat de mogelijkheid om de orgelzolder, de klokkenzolder en de kruisribgewelven boven in de kerk in Kranenburg te bezichtigen. Voor de bezichtiging vraagt men een kleine vergoeding van €2. Ook is de thematentoonstelling over objecten van edelsmid Wim Thijssen van geboorte tot de hemelpoort geopend. Deze tentoonstelling is tot en met zondag 1 november te bezichtigen. Dat kan iedere dag, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree hiervoor is €8 en kinderen tot en met 12 jaar en bezitters van een museumkaart hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In Ulft is een man aangehouden nadat hij gisteren een vrachtwagenchauffeur met een slagersmes had aangevallen. Het incident ontstond na een ruzie tussen de verdachte, die op een fatbike reed, en de vrachtwagenchauffeur aan de Industrieweg. Nadat de ruzie gesust leek te zijn, haalde de verdachte een mes uit zijn tas en viel de chauffeur aan. De chauffeur liep een handverwonding op en heeft deze laten controleren door een huisarts. De politie heeft de verdachte aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van poging tot doodslag. Code rood. Vanwege extreme hitte geldt nog tot vanavond 11 uur. Het KNMI heeft sinds 12 uur vannacht onder andere voor Gelderland code rood afgegeven. In de Achterhoek komen vandaag temperaturen voor van 36 tot 39 graden met lokaal mogelijk 40 graden. Door de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid is er sprake van benauwde hitte, wat gezondheidsrisico's zoals uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte met zich mee kan brengen. Het Nationaal Hitteplan is actief tot minstens zaterdag. Het KNMI adviseert om zware inspanning te vermijden, voldoende water te drinken, uit de zon te blijven en extra aandacht te hebben voor ouderen, kwetsbare personen en huisdieren. Volgens het KNMI is dit de eerste keer dat code rood vanwege hitte is afgegeven. 16 organisaties in de Achterhoek ontvangen een bijdrage uit het Mensisfonds om lokale projecten uit te voeren die de gezondheid, vitaliteit en sociale verbondenheid van inwoners versterken. De geselecteerde initiatieven richten zich onder meer op bewegen, gezond eten, muziek voor mensen met dementie, speelvoorzieningen voor kinderen en ontmoetingsplekken voor dorpsgenoten. Voor het Mensisfonds werden dit jaar meer dan 141 aanvragen ingediend. De beste projecten ontvangen maximaal €5.000, waarbij per regio 50.000 beschikbaar was. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo heb je nu een half uur vertraging. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat bij Twello een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Dan naar de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef staat een auto in brand. De weg is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Schat, de oprit is echt bult en gat.
10: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
9: Veldhuizen wie?
10: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
9: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
11: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
12: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
13: Of zo.
14: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
11: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
15: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
16: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
17: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
18: Gas, water, licht.
19: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Iedereen die nieuwsgierig is naar de rijke historie van Aalten of altijd al wilde weten waar de bekende Aaltense gangekers vandaan komen, kan mee met een historische wandeling. Vanaf juni nemen de ervaren gidsen van de gangekerswandelingen belangstellenden mee op een boeiende ontdekkingstocht door het verleden. Tijdens de wandelingen vertellen de gidsen over deze verborgen paden en vele andere historische plekken. Je leert alles over de Aaltense textiel- en hoornindustrie, de levendige veemarkt en de historie van de markt. Zelfs voor ras-echte Aaltenaren vallen er elke wandeling weer nieuwe feiten en verrassende weetjes te ontdekken. De wandelingen vinden plaats op de volgende zaterdagen: 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus en 5 en 26 september. De wandelingen starten om 2 uur op het pleintje voor de ingang van het museum. De kosten bedragen €5 per persoon en aanmelden kan bij de VVV Museum Bali, telefonisch of per e-mail. Het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal.

0: Buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 20 minuten vertraging. Van de A2 Utrecht richting Den Bosch, bij Zaltbommel 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. En tot slot de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
11: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
12: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
13: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Voor alweer de 14e keer organiseerde de Achterhoek een eigen lentefestival in Den Haag om een goed gesprek te organiseren tussen Tweede Kamerleden en bestuurders uit de regio. Onder de titel De Achterhoek als demoregio, Nederland in het klein, liet de regio zien hoe landelijke vraagstukken in de Achterhoek opgepakt kunnen worden om vervolgens succesvol een doorstart te vinden in heel Nederland. De regio vraagt het Rijk om meer maatwerk en ondersteuning voor kleinschalige projecten met grote maatschappelijke waarde. Tweede Kamerleden reageerden positief op de boodschap. Tijdens het festival ontvingen aanwezige Kamerleden concrete voorstellen. CDA, Gemeentebelangen en Progressieve Partij Plus Pro hebben een nieuwe coalitieakkoord gesloten voor de gemeente Aalten onder de titel Samen sterk voor de gemeente Aalten. Hiermee zetten de partijen de huidige coalitie voort en kiezen zij voor samenwerking en een koers op hoofdlijnen. De focus ligt de komende jaren op belangrijke thema's zoals voldoende betaalbare woningen, een samenleving waarin inwoners kunnen meedoen en naar elkaar omzien en een gezonde gemeentelijke financiële situatie. Het akkoord vormt de basis van het nieuwe collegeprogramma en wordt op 8 juli officieel gepresenteerd tijdens een extra openbare raadsvergadering waarin ook de voorgedragen wethouders worden benoemd en beëdigd. De landelijke recordpoging buiten bewegen ging niet door vanwege de hitte, maar op het plein voor Den Oldenhof in Gorssel werd wel gewoon gesport. Voor Zorgzaam Gorssel was de ochtend vooral een manier om inwoners met elkaar in contact te brengen. Het doel is dat mensen elkaar beter leren kennen, gemakkelijker hulp vragen en eenzaamheid verminderen. Personeelstekorten zorgen ervoor dat niet alle gewenste zorg meer geleverd kan worden. Daarom wordt gekeken hoe inwoners elkaar meer kunnen ondersteunen. Gorssel heeft te maken met sterke vergrijzing en veel oudere inwoners hebben geen familie in de directe omgeving. Het initiatief lost de problemen in de zorg niet volledig op, maar de initiatiefnemers hopen dat het bijdraagt aan een toekomstbestendige vorm van zorg en meer onderlinge verbondenheid in het dorp. Vandaag wordt hierover verder gesproken tijdens een bijeenkomst in de kerk van Gorssel. De uitgestelde landelijke recordpoging staat nu gepland voor september. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is veel rustiger dan normaal. Twee vertragingen, te beginnen op de A1, Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 10 minuten vertraging. En op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
4: Dat groeit maar door.
3: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De zwemvierdaagse in het openluchtzwembad van Steenderen wordt van morgen tot en met zaterdag georganiseerd. Tijdens de zwemvierdaagse zwemmen alle deelnemers minimaal 4 avonden en dan verdienen ze een mooie medaille. De groep die 14 banen zwemt start elke avond om 7 uur. De groep die 20 banen zwemt start elke avond om 7:30. Naast het banenzwemmen zijn er alle avonden bijzondere activiteiten in en rondom het zwembad. Zoals de buikschuifbaan, aquaballen, spijkerbroek hangen, touwtrekken en nog veel meer. Bij sommige activiteiten zijn er voor de winnaars leuke prijzen te winnen. Volwassenen zijn ook van harte welkom om mee te doen, zowel met het banenzwemmen als met de andere activiteiten. De feestweek wordt op zaterdagavond afgesloten met de spetterende Dokkie Disco. Dansen, spelen in het water en swingende muziek. Inschrijfformulieren liggen bij de kassa van het zwembad.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Dit is Radio Ideaal. Het is vrijdagavond tussen 6 en 7. Op deze snikhete dag hebben wij weer te gast hier in de studio onze Koos. Dag Koos.
1: Dag Dick, goedenavond.
0: Koos van de VVV vandaag. En straks in het programma horen we nog Aurinke met haar onderwerpen. Koos, in de hitte, wat heb je voor ons?
1: Ja, het is ontzettend warm. Dus ja, het is belangrijk om toch een beetje de verkoeling op te zoeken. Maar ook ja, een aantal dingen zijn aangepaste openingstijden. Ook de VVV is nu alleen in de ochtend open. Want 's middags wordt het daar te warm in het pand. Maar ook bijvoorbeeld de Berkelzomp vaart alleen maar om 10:00 's ochtends. Want 's middags het open water en die open boot is het te warm. Ook de kerk is zelf zeg maar gesloten komende dagen. Dus ook hoewel in de kerk is het toch koel lijkt me. Maar ja, ze hebben toch besloten om hem maar dicht te doen. Maar ga je lekker daar gewoon zwemmen in die mooie buitenbaden die we hebben. Dus in Laren, Almen of in Gorssel. Ga niet in de Berkel zwemmen. Want het water is behoorlijk vervuild. Nu, omdat zeg maar, het zo droog is, heeft het waterschap de stuwen dichtgezet. Dus er is geen stroming. Dus het water is behoorlijk smerig. Dus ik zou je niet aanraden om nu in de Berkel te gaan zwemmen. Maar ga gewoon lekker naar een... Of zoek het bos op of ga naar een mooi zwembad. Dan ja, toch wel een paar dingen die wel doorgaan. Leuk om te doen. Aurinke zal straks nog wat meer vertellen over het openluchtspel. Treintjes Twist vanavond. Mensen kunnen nog snel zeg maar om 8:00 naar het openluchttheater. Een mooie voorstelling. Gebaseerd op het verhaal zeg maar, van My Fair Lady. Maar dan met een regionale context. Maar daar zal Aurinke zo iets meer over vertellen. Maar dat is vanavond en morgenavond om 8:00 in het openluchttheater. Ik denk dat dat ook nog wel te doen is met de hitte. Dan hebben we een mooie natuurboerderij hier aan de Gageldijk. Dit Gagel, de regeneratieve boerderij, zoals ze het zelf noemen. Daar kun je morgen terecht voor een leuke rondleiding over het terrein van de boerderij om 11:00. En vanaf zondag tot en met woensdag is er een, ja, in het goed Nederlands, een culinair zomerretreat. En dan is een kookschool die je kunt volgen voor 4 dagen met de producten van het Gagel. Met een speciale chef-kok. Dus je kunt je daar nog voor aanmelden om deze kookschool te volgen bij het Gagel. Dan zijn er nog een paar muziekvoorstellingen die ik wil noemen. En nou, vanavond ga lekker op het terrasje hier op de Kleine Markt zitten. En luister dan naar het Bij Dier concert vanaf 7:00, 8:00. Dus dat is met een glaasje erbij leuk om te horen. Maar morgenavond is er in de Grulakerk ook lekker cool muziek Vespers. Dat is Santiago a Capella, een koor. Wat zeg maar liederen zingt van Manuel Cardoso. En dat is een verwijzing naar het pelgrimspad de Camino. Wat naar Santiago de Compostela loopt. Dus dat is een mooie voorstelling morgen om 7:00 in de kerk. Dan ga ik zeggen al dingen dicht zijn. Morgen is ook Huis van Wolde dicht. Dus ga daar niet naartoe. Zondag is nog niet bekend of het open is. Dat wordt toch even bekendgemaakt. Maar kijk even op de website als je naar Huis van Wolde wilt van het GLK of het open is. Het is wel een woensdag, wordt het, hè. Volgende week wordt het wat koeler. Woensdag is er wel weer een tuinrondleiding bij Van Wolde om 13:30. Dan was de aankondiging, volgende week start de Barchemse Wandelvierdaagse. Hè? Ja, het grote festijn in het wandeldorp Barchem. Hè, je kunt 15, 20, 30, 40 of 50 kilometer lopen. Ik hoop dat het niet al te warm wordt. Inschrijven is nog steeds mogelijk. Dus ga lekker lopen in het mooie buitengebied rondom Barchem. Dan nog alvast ook een aankondiging voor volgende week vrijdag. Is er nog een IVN-avondwandeling op de Gorsselse Heide. Om 21:45 s'avonds, dus bij schemering. Dus dan bij schemering er toch allerlei insecten en dieren zeg maar, tevoorschijn komen. Dus onder de leiding van de IVN-gids krijg je daar een mooie rondleiding. Ja, Dick, dat was het even. Morgen wordt het ook nog warm. Zondag ook nog een beetje. Doe rustig aan. Maar ik hoop toch dat er nog iets meer toch allerlei insecten en dieren zeg maar, tevoorschijn komen. Dus onder de leiding van de IVN-gids krijg je daar een mooie rondleiding. Ja, Dick, dat was het even. Morgen wordt het ook nog warm. Zondag ook nog een beetje. Doe rustig aan. Maar ik hoop toch dat er nog iets bij zit voor mensen om erop uit te gaan.
0: Goed, houd de VVV een klein beetje in de gaten.

0: Goedenavond, mijn naam is Aurinke Zwart. Samen met Dick verzorg ik dit programma verder. Na 6:30 hebben we een gesprek met het Staring College over de mentale gezondheid van jongeren en wat school hierin kan betekenen. Maar eerst, Koos zei het al, treintjes twist. Nou, een openluchtspel morgen en vanavond te zien in het Openluchttheater in Lochem, gebaseerd op My Fair Lady. In de studio Ellie Jansen. En zij is regisseuse van Treintjes Twist. Nou, welkom Ellie.
1: Dankjewel.
0: Gaat het door, want ze heeft heel veel afgelast. Ja, en mensen zitten in de open lucht. En
1: nee, het kan echt prima doorgaan. Uiteraard hebben we wel overwogen of we zouden annuleren door de warmte. Maar eigenlijk is het in het openluchttheater 's avonds heerlijk toeven. Je zit tussen de bomen, de zon is al een tijdje weg en je kan daar heerlijk zitten. Ik denk dat het koeler is dan bij menigeen achter het huis.
0: Oh, kijk, nou dat klinkt mooi. En het is een prachtig theater, dat vind ik altijd.
1: Ja, precies.
0: De naam. Ja, ik vind het een mooi klinkende naam. Waar gaat het stuk over?
1: Het is gebaseerd op het originele stuk Pygmalion.
0: Ja.
1: En Pygmalion is eigenlijk een Griekse kunstenaar die verliefd wordt op zijn eigen werk. En dat is ooit al een keer als toneelstuk gebracht. En daarna is het toneelstuk is weer een musical van gemaakt door William Shore. En dat is de musical My Fair Lady die iedereen wel kent. Waar het Amsterdamse bloemenmeisje helemaal opnieuw opgevoed wordt door een taalkundige om heel een keurige dame te worden. Sorry. En ik heb dat dus bewerkt, helemaal bewerkt, tot niet een Amsterdams meisje, maar gewoon een Lochems boerenmeisje.
0: In het Achterhoeks.
1: Wat in het Achterhoeks praat en dan dus opgevoed wordt om heel keurig Nederlands te gaan leren. Het leuke van dit stuk is dat uiteindelijk blijkt dat fatsoen niet in de taal zit, maar in hele andere dingen. Dus eigenlijk voedt zij hem meer op dan hij.
0: Dan omgekeerd.
1: Ja, precies.
0: Ja, want het is deels in het Achterhoeks of helemaal?
1: Ja, het begint dus echt in het Achterhoeks, omdat zij ook Achterhoeks is en de Achterhoekse familie. Het decor is zo gebouwd door de prachtige decorploeg die we altijd hebben. En die hebben er weer iets heel moois van gemaakt. Met links een grote villa en rechts een klein stadsboerderijtje, waar Treintje dan eigenlijk geboren is.
0: Ja.
1: En zij is nu inmiddels 86. En zij komt het podium op in het nu. En wordt dan eigenlijk met een klein ongelukje aangereden. En dan gaat ze haar verhaal vertellen aan degene die haar aanrijdt.
0: Oké.
1: Dus je krijgt steeds een terugblik van haar leven. En daar zit dan het verhaal van My Fair Lady in verwerkt.
0: Ja, zit er ook muziek en zang?
1: Ja, ik heb een aantal bekende nummertjes. Sowieso het Spaanse graan natuurlijk, wat hoort bij My Fair Lady. Maar ook wat hele bekende nummers die iedereen kent. Ik ga niet alles weggeven nu.
0: Nee, dat hoeft ook niet.
1: Met een andere tekst erin. En dan,
0: heb je ook allemaal zelf geschreven?
1: Ja, de teksten heb ik allemaal zelf geschreven.
0: Zo, maar dat is ook wel een uitdaging.
1: Ja, precies dat. Dat is inderdaad een uitdaging.
0: Ja.
1: Maar ook heel leuk om te doen. En zeker als dan blijkt dat als ze het gaan spelen, dat het ook nog heel leuk uitkomt. Dus,
0: ben je er lang mee bezig geweest?
1: In totaal 2 jaar. Maar dat komt omdat het vorig jaar niet doorging.
0: Oké.
1: Dus al wel 2 jaar inderdaad ermee bezig, maar dan niet 2 jaar in 1 stuk. We zijn nu echt een jaar, bijna een jaar aan het repeteren en...
0: Ja, en hoeveel deelnemers zijn er?
1: In totaal zitten we denk ik zo'n beetje aan zo'n 35 deelnemers.
0: Oké, ook allemaal weer vrijwilligers die dat...
1: Altijd is alles vrijwilligers.
0: Alles, ja. En wat waren de uitdagingen die je tegenkwam? Want dat is altijd, het gaat nooit in 1 keer helemaal super.
1: Nee, dat klopt. Nou, de grootste uitdaging is eigenlijk altijd dat we repeteren in een kleinere ruimte en binnen. Dus we repeteren in het Janstheater en dat is kleiner.
0: Ja.
1: En dan is de grootste uitdaging om toch te proberen de afstanden te stimuleren. Of te simuleren eigenlijk. Terwijl ze straks natuurlijk veel groter worden. Als ze van binnen naar buiten gaan, dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Want dan moet je ineens veel grotere afstanden afleggen. Veel groter bewegen.
0: Ja,
1: veel
0: groter. Dan verandert de dynamiek natuurlijk.
1: Exact. Ja dat is altijd de grootste uitdaging.
0: En hebben jullie nog kunnen repeteren in het openluchtjaar?
1: Nou, dat was ook wel een beetje een uitdaging. Want zo heet is het nu. Zo nat was het de laatste tijd.
0: Ja.
1: Dus we hebben op de repetitieavonden ook vaak in het tunneltje, noemen wij dat dan, gestaan om te schuilen. Ja. Dus de repetities gingen buiten ook niet echt zoals we normaal gesproken zouden willen. Ja. Maar ja, goed. Het is klaar nu. We hebben er zin in. Het wordt Dit mag ik van mijn eigen spel natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar het wordt hartstikke leuk. Dus mensen, heb je vanavond nog niks? Kom lekker kijken.
0: Ja, want er zijn nog kaarten.
1: Ja, oh jee. Iedereen. Er kunnen wel 1000 mensen in. Dus
0: en we hoorden net dat het toch lekker cool is.
1: En dus het is dat, nou ja, lekker cool, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel, er is een lekker windje als die waait natuurlijk. Ja. Je zit tussen die hele hoge bomen in de schaduw. Nou, en groen geeft verkoeling, dus het is een prachtige plek om te zijn. Wij als spelers zullen het wel heel warm krijgen, denk ik. Maar u als publiek kan daar prima zitten.
0: Nou, naar deze aanbeveling. Want wat is de prijs van de kaarten?
1: €15.
0: Oké. Okay. Nou, en hoe lang duurt het ongeveer? Het begint om 8:00?
1: Het begint om 8:30. Ook dan, omdat het dan iets koeler is al. Ja. En omdat we dan na de pauze ook leuke effecten kunnen maken met licht. Want Het is natuurlijk nu de langste dagen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel heel mooi om ook lichteffecten te kunnen hebben na de pauze.
0: Oké. Okay. En dan is het ook wel weer wat aan het afkoelen. Dus
1: precies,
0: dat scheelt ook wel weer. En dat, nou, en er is ook wel wat te drinken te krijgen, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. En er zijn overal waterpunten extra nog aangelegd. Dus als mensen flesjes water willen vullen. Dat wordt vandaag in de hitte aangelegd. Zodat er extra waterpunten zijn.
0: Zo, ja. Dus dat komt allemaal goed?
1: Ja, dat komt allemaal goed. Dat hoeft geen beperking te zijn om naar het openluchttheater te komen.
0: Nou, als ik het allemaal hoor, mensen, koop nog even een kaart.
1: Ja, en het wordt lachwekkend. Er is om te lachen, er is wat leuks om te zien. Er zit dans, er zit zang, er zit van alles in. En er wordt erg goed gespeeld, vind ik.
0: Nou, kijk, dat is natuurlijk ook een aanbeveling.
1: Ja.
0: Als je denkt, nou. Ja, ik zou zeggen, hartelijk dank voor jullie toelichting.
1: Nou, fijn dat we het even mochten toelichten.
0: Ja, nou, het klinkt heel leuk. Dus ik zou zeggen,
1: ik heb Joost, de man van de PR, bij me. Wil jij nog iets toevoegen, Joost?
2: Nee, het is duidelijk zo.
1: Oké, dan heb ik niks vergeten dus.
0: Oké, nou, hartelijk dank. En na het nieuws en de weerman komen we terug met het Staringcollege.
3: Het nieuws uit jouw regio.
4: Ik ben Nicole Vlonden. Gisteren liepen tientallen veiligheid- en vakmanschapsstudenten van het Graafschap College een mars door de binnenstad van Doetinchem. Met de mars wilden zij laten zien dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid en veiligheid van Nederland en hun waardering uitspreken voor veteranen. Voor veel studenten heeft de mars een persoonlijke betekenis, omdat zij later bij Defensie willen werken of militairen en veteranen in hun omgeving kennen. Het herdenken en waarderen van mensen die zich voor Nederland hebben ingezet is volgens de studenten belangrijk. Volgens mede-organisator Stichting Hulp voor Helden zorgt de mars voor een sterk gevoel van trots en saamhorigheid onder de studenten, die elkaar steunen en zich als groep inzetten voor het eerbetoon aan veteranen. Nederlandse en Duitse politiediensten hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor grensoverschrijdende politieteams in het gebied langs de grens met Noord-Rijn-Westfalen. In deze teams werken meestal een Nederlandse en een Duitse agent samen in één voertuig, waardoor zij aan beide kanten van de grens kunnen patrouilleren en optreden zonder bij de grens te hoeven stoppen. De samenwerking brengt de Nederlandse politie, de Koninklijke Marechaussee, de Duitse Bondspolitie en de politie van Noord-Rijn-Westfalen samen onder één juridische kader. Dit moet zorgen voor snellere en duidelijkere samenwerking bij grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugshandel, mensensmokkel en voertuigcriminaliteit. Volgens de betrokken diensten vergroot de overeenkomst de veiligheid in de grensregio. De nieuwe afspraken vervangen eerdere losse regelingen en bieden meer duidelijkheid over bevoegdheden en samenwerking. Door de tropische temperaturen in de Achterhoek hebben ook dieren het zwaar. Bij het dierencentrum Achterhoek in Doetinchem nemen medewerkers extra maatregelen om oververhitting te voorkomen, zoals het bieden van schaduw, voldoende drinkwater, icepacks en verkoelende snacks. Vooral kleine dieren zijn kwetsbaar, omdat zij moeilijker hun lichaamstemperatuur kwijt kunnen raken. Ook de dierenambulance merkt de gevolgen van de hitte en roept mensen op om dieren die last hebben van de warmte niet direct voor een airco te zetten, maar eerst in de schaduw te leggen en hulp in te schakelen. Daarnaast wordt geadviseerd om waterbakjes in de tuinen te plaatsen voor de dieren. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
3: Het weer in de regio.
5: Vandaag was het een warme dag, een hete dag in de Achterhoek, maar ook in grote delen van Nederland. Temperaturen kwamen overal boven 30 graden uit. De hoogste temperaturen in het zuiden van het land, zuidoosten, L had ruim 39 graden. En de luchtvochtigheid was bijzonder hoog. We zaten boven 40%. De combinatie ervan die maakte toch met die hoge temperaturen dat het wat benauwd aanvoelde. Vanavond is het dan ook nog lang warm. Er vallen wat regen- en onweersbuien in het zuidoosten van Nederland. Die trekken komen nacht ook richting het noorden. Kunnen wij ook nog wat van meekrijgen. Maar of dat helemaal doorzet is nog even afwachten. Het wordt wel een warme nacht, want de temperatuur komt niet onder de 22 graden uit. Morgen is ook nog code rood afgegeven voor Gelderland en ook de provincies die wat meer naar het zuiden liggen. Vier provincies hebben met code rood te maken. De temperatuur komt weliswaar niet zo hoog uit. Morgen zal ze rond de 36 graden zijn. Maar omdat de luchtvochtigheid morgen ook hoog is, die combinatie ervan maakt het weer dat het toch wel wat broeierig warm aan zal voelen. Ook morgenavond moet men rekening houden met enkele regen- en onweersbuien. Dan is het niet alleen in het oosten zoals vanavond, maar ook in geheel Gelderland kunnen fikse regen- en onweersbuien ontstaan. Plaatselijk kan dan ook weer behoorlijk wat neerslag vallen. In de nacht naar de zondag wordt het allemaal wat minder met de buien. Maar de temperatuur die komt dan uit op een graad of 19 tot 20. En zondag hebben we in de ochtend nog een enkele bui. Daarna is het droger. Het wordt wat minder warm op de zondag. De temperatuur zal nog wel uitkomen op een graad of 29, vooral in de eerste helft van de middag. Maar daarna gaat de wind om naar wat meer west- tot zuidwestelijke richtingen. Komt er geleidelijk aan koelere lucht binnen en eind van de dag is het dan een graad of 25. Die temperaturen die hebben we ook na het weekend, gemiddeld 25 graden als maximumtemperatuur. Met wolkenvelden en zon. Een wind die waait uit west of noordwest tot noordelijke richtingen. En er zal zo nu en dan een bui kunnen vallen. Al met al, de warmte die zal dit weekend nog een klein beetje stand houden. Maar na het weekend wordt het toch wel weer meer zomerse temperaturen die heel wat aangenamer zijn.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De zwemvierdaagse in het openluchtzwembad van Steenderen wordt van morgen tot en met zaterdag georganiseerd. Tijdens de zwemvierdaagse zwemmen alle deelnemers minimaal 4 avonden en dan verdienen ze een mooie medaille. De groep die 14 banen zwemt start elke avond om 7 uur. De groep die 20 banen zwemt start elke avond om 7:30. Naast het banenzwemmen zijn er alle avonden bijzondere activiteiten in en rondom het zwembad. Zoals de buikschuifbaan, aquaballen, spijkerbroek hangen, touwtrekken en nog veel meer. Bij sommige activiteiten zijn er voor de winnaars leuke prijzen te winnen. Volwassenen zijn ook van harte welkom om mee te doen, zowel met het banenzwemmen als met de andere activiteiten. De feestweek wordt op zaterdagavond afgesloten met de spetterende Dokkie Disco. Dansen, spelen in het water en swingende muziek. Inschrijfformulieren liggen bij de kassa van het zwembad.

0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.
1: Jongeren hebben landelijk in toenemende mate mentale klachten. Dit heeft tot gevolg dat er een enorme druk op de GGZ wordt gelegd. Het Staringcollege in Lochem probeert in samenwerking met de gemeente hier wat aan te doen. Voor degene buiten Lochem. Het Staringcollege is een scholengemeenschap met een vestiging in Lochem en in Borculo. En gezien de demografische ontwikkeling, er waren in het verleden veel meer jongeren, is het leerlingenaantal sterk verminderd, mag ik wel zeggen. Nou, in de studio Arnold Dijkstra, hij is afdelingsleider bij het Staringcollege. Jelle Kip is jongerenwerker en hij zit inmiddels dagelijks op het Staring. Nou, Jelle, mag ik met jou beginnen?
2: Ja, dat mag.
1: Ja, dagelijks jongerenwerkers op het Staring. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Wat je daarbij voor moet stellen is dat wij 3 dagen in de week aanwezig zijn op het Staringcollege. En dat wij eigenlijk werken vanuit de huiskamer. En dat is een centrale plek binnen de school. Het is een lokaal waar meubels in zijn gezet. Wat gebruikt wordt als ontmoetingsplek. En vanuit daar proberen wij in contact te komen met de jongeren.
1: Ja, en dat klinkt heel laagdrempelig, maar jongeren op die leeftijd, die stappen niet zo makkelijk naar binnen. Dat is toch een beetje groepsgevoel. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
2: Nou ja, contact begint meestal heel erg klein. En wat ook meespeelt is dat wij aan alle eerstejaars, zij hebben een introductieweek op het Staringcollege, waarbij ze allemaal al een keer in het jongerencentrum komen en kennis maken met ons. En verder.
1: Jij geeft ook les in de klas, hè?
2: Ja, klopt. Wij geven maatschappelijke diensttijd lessen. Dat is eigenlijk meer een training waarin we in 8 weken met de tweedejaars leerlingen onderwerpen bespreken als leiderschap, je positie binnen de groep, over de je gemeenschap en wat je daarvoor kan betekenen. Met als doel dat we aan het einde van die modules een eindactiviteit organiseren, waarbij iets betekent voor een ander.
1: Ja, een beetje burgerschapszin.
2: Ja. Ja.
1: Of zeg ik dat verkeerd?
2: Nee, daar kun je het wel mee vergelijken.
1: Ja, en ik zei het al een beetje in de inleiding, hè. Dit initiatief is gestart en ik kijk ook naar Arnold nu. Omdat?
3: Nou, omdat er ligt een motie ook in de gemeente Lochem, waar de zorgen zijn uitgesproken over het welzijn, welbevinden van de jongeren en toename van klachten. Er waren natuurlijk vanuit school al wel samenwerkingslijntjes met Welzijn Lochem, MDT, maatschappelijke diensttijd is daarin net benoemd. Mm-hmm. Van daaruit is dit eigenlijk verder gaan groeien. Is met elkaar om tafel, wat kunnen we voor elkaar betekenen? In het begin was dat echt even brainstormen met een groep betrokken, maar ook enthousiaste mensen. En dat is eigenlijk op een hele natuurlijke manier in een stroomversnelling gekomen, doordat er in het voorjaar 2024 financiële ruimte kwam. En we zeiden van, dit is meteen een kans om te starten. Dus we zijn eigenlijk begonnen als een soort pilot.
1: Ja.
3: En het mooie hiervan is dat we eigenlijk met de gemeente Lochem, met Welzijn Lochem en wij als Staringcollege allemaal met, eigenlijk met een andere verantwoordelijkheid toch kijken naar dezelfde jongeren.
1: Ja, want het project loopt nu al een tijdje als pilot, heb ik begrepen. Het is nu officieel geworden?
3: Het is nu officieel geworden. De handtekeningen staan onder een samenwerkingsovereenkomst. En in de school vindt op dit moment een verbouwing plaats. Dat, wat Jelle net zei, dat lokaal met wat meubels erin. Dat wordt volgend jaar een echte huiskamer. Ze hebben nu een eigen plek, maar ze krijgen komend schooljaar een andere plek in de school. Dat echte huiskamer.
1: Ja, ja.
3: Dat
1: betekent dat er inderdaad wat financiële ruimte is, omdat de gemeente het steunt. Als ik kijk naar de oorzaken, hè, dat het opeens zo keldert in een mentale welbevinden in een rijk land. Nou, daar is natuurlijk al een en ander over gezegd in de media. Mobieltjes gebruik, social media. Corona gaf ook nog een extra tik. Hoe is jullie kijk daarop? Ik heb begrepen dat mobieltjes inmiddels verboden zijn op het Staring. Kunnen jullie nog meer oorzaken aanwijzen? Waardoor dat zo, ja, de helft van de kinderen met mentale klachten is natuurlijk in een rijk land heel veel.
3: Ik denk dat we steeds meer ook in een 24/7 cultuur zijn gekomen. En er werd, u gaf al aan, social media, mobiele telefoons. Maar het hele internet gebeuren. Eigenlijk staat de hele wereld gewoon toch 24/7 aan, raast het maar door. En dat ook zeker meespeelt. Kijk, die huiskamer. De jongeren werken op school. Is voor ons ook de brug naar een jongerencentrum toe. En wat we graag willen is inderdaad meer jongeren vroegtijdig schoolverlaters voorkomen. Dus je wilt ze eerder in beeld hebben. En daar speelt heel veel mee. Het hele maatschappelijke, de druk. We hebben het net allemaal genoemd. Maar wat je wel merkt, het uitchecken van wat de digitale wereld maakt wel dat je continu aanstaat.
1: Ja, dat is een belangrijke trigger, denk ik. En jullie zijn nou een tijdje bezig. Zie je effecten? En dan kijk ik Jelle even aan.
2: We zien zeker effecten. En dat is soms wel lastig te meten, omdat je toch preventief aan het werk bent. Dus dan gaan wij eigenlijk uit van wat de jongeren eigenlijk aan ons vertellen. En dat is dat ze makkelijk met ons kunnen praten. Dat het fijn is dat er een plek is binnen school waar je even kunt ontspannen. Waar je misschien even je verhaal kwijt kan. Maar het hoeft niet alleen maar slecht te gaan. Want het kan ook zijn. Met heel veel jongeren gaat het ook heel erg goed. En zij kunnen ook terecht als ze bijvoorbeeld ideeën hebben of iets willen betekenen. Waarbij wij ze kunnen ondersteunen.
1: Ja, als ik het verhaal hoor, dan denk ik meteen van je bouwt meer een community waarin meer verbinding is. Op een positieve manier.
2: Ja, maar dan wel een community waar iedereen welkom is.
1: Ja. Ja. Ja. Als jullie nou signaleren van, hier maak ik me wel erg zorgen over. Wat zijn dan de vervolgstappen? Zijn de vervolgstappen, verwijzen jullie door?
3: Ja, het mooie is wat je nu ziet ook in de school. Is dat het jongerenwerk, de huiskamer, steeds meer onderdeel gaat worden van. Ik word altijd heel blij en enthousiast dat als we in een leerlingbespreking zitten, dat ik een collega een keer spreek en zegt van, met die leerling maak me zorgen of ik signaleer wat. Zal ik eens overleggen met de collega's van jongerenwerk. Dus dat op die manier we die stappen al zetten. Maar ook in advisering naar ouders toe. Voor ons is jongerenwerk ook veel dichterbij gekomen. Ik heb zelf ook wel eens ouders aan de telefoon of een collega van mij. Dat je zegt van, kan jongerenwerk wat voor jullie zijn? Kan de thuiscoach wat van jullie zijn? Dus die verbinding is gewoon veel groter geworden.
1: En de thuiscoach, dat is ook via jongerenwerk? Of hoe gaat dat in het algemeen?
2: De thuiscoach is onderdeel van Welzijn Lochem. En wat zij net anders doen dan wij, is dat zij veel meer persoonlijk gesprek aangaan met de jongeren en soms ook de ouders daarbij betrekken. Dat kan heel kort zijn, dat ze een aantal keren gesprek hebben, maar het kan ook wat langduriger zijn. Als er echt wat dingen spelen die opgelost moeten worden, kunnen zij daar in ondersteunen.
1: Het gaat een stapje verder, zeg maar, in de ondersteuning.
2: Ja, maar nog steeds, wat wel belangrijk is, dat het nog steeds heel erg laagdrempelig is. Dus je kan eigenlijk gewoon een afspraak maken met hen en zonder dat je een heel dossier hoeft aan te leveren, kun je gewoon eens met elkaar praten, ventileren.
1: Ja, en daar kun je natuurlijk al heel veel doorverwijzingen naar de GGZ mee voorkomen, wat de bedoeling ook is uiteindelijk. Ja. En natuurlijk gewoon het algemene welbevinden. Ja. Als ik nou kijk naar de sfeer in de klas. Als je zegt van pubers, dat kan een hele negatieve spiraal krijgen aan sfeer in de klas. En dat kan versterken. Kunnen jullie dat ook op deze manier wat beïnvloeden? Of merk je dat nog niet zo?
3: De negatieve sfeer tegenovergestelde is natuurlijk ook dat de positieve sfeer er natuurlijk ook absoluut in heel veel groepen in zit. Maar ook, nou ja, goed, in de samenwerking met Welzijn Lochem, maar ook met die MDT-trajecten. We hebben ook wel eens een keer samen het gesprek gevoerd van, goh, in die klas signaleren we dat. Mm-hmm. Die groep zit op dit moment bij jullie, bij MDT. Wat kunnen jullie ook in dat groepsproces daarin betekenen en doen? En dan heb je het er samen over van, en dan passen hun programma soms wel eens iets aan, of we leggen iets meer daar het accent op, zodat we daar eigenlijk samen aan werken. Uiteraard met mentoren, met vakcollega's. Ja. Dus ja, ook in die groepen maken we gebruik van elkaars expertise.
1: Ja, ja. Dat lijkt me ook geweldig. Ja. De derde partij hierbij, de ouders. In hoeverre worden die bij dit betrokken, of is dat helemaal niet zo? Ze zullen wel voorlichting krijgen dat het bestaat? Of hoe moet ik dat zien?
3: Kijk, wij informeren natuurlijk de ouders over onze samenwerking. Voor ons als school is natuurlijk, we doen het niet alleen. Nee. Het is altijd de driehoek, leerling, ouder en de school. En op het moment dat we leerlingen doorverwijzen of adviseren, dan zijn ze natuurlijk bijna allemaal minderjarig. Dus ja, er zit dan ook. De mentor is in principe de eerste aanspreekpersoon voor ouders, maar die neemt dan ook contact op met ouders om dat te bespreken. Of vanuit het ondersteuningsteam. We hebben natuurlijk ook een ondersteuningsteam op school met professionele collega's. En die lijntjes zijn heel kort. Dus ja, de ouders zijn heel erg belangrijk onderdeel van deze samenwerking.
1: Dat moet ook natuurlijk. Ja. Het moet thuis voortgezet worden en ook besproken, denk ik. Hebben jullie nog tips aan ouders trouwens?
2: Als ik een tip zou moeten geven aan de ouders, is dat je oprechte interesse toont. Dat je luistert, maar dat je niet per se direct met een oplossing hoeft te komen. Ga eens in gesprek over hoe het echt gaat met ze.
1: Ja. En misschien ook wel een beetje een lijntje houden van, wat doen ze online?
2: Ja, dat is sowieso altijd belangrijk om daar in ieder geval een oogje in het zeil te houden.
1: Ja, nou zijn pubers niet de makkelijkste groep om dat te bespreken, denk ik. Maar ja, goed, je kan wel proberen als ouder. En dat zeg ik dan als moeder, hoor. Nee. ik zou zeggen hartelijk dank, heren. Ik vond het heel fijn dat jullie dit wilden komen vertellen in de studio. Nou, dit was het weer voor vanavond. Ik heb een mooie Twentse uitdrukking geleerd. Hen gaan. In mijn beste Twents. En probeer het een beetje cool te houden dit weekend. Over 14 dagen.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmode Hermans.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
9: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
8: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dag buurvrouw.
11: Hey buurman.
10: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
11: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
12: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
13: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
14: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
15: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
8: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
7: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse L. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
9: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
7: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: was voor 13.
1: We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door. Niemand die iets zegt, wij zijn ongeveer.

0: is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
3: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
3: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Ideaal Jukebox. Een goed gevoel aan het einde van de dag.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.